0: De gemeente Rotterdam heeft twee corrupte ambtenaren op staande voet ontslagen. Ze zouden door bedrijven omgekocht zijn met cadeaus en geld. In ruil daarvoor kregen de bedrijven opdrachten van de gemeente. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en het OM ging op onderzoek uit. De zaak bleek zelfs nog ernstiger dan eerst gedacht. Het financiële gedrag van de Amerikaanse president Trump ligt onder de loep. Hij handelde in juni meer dan 1000 keer in aandelen voor meer dan $260 miljoen. Dat roept vragen op over belangenverstrengeling, omdat zijn regering beleid voert rondom bedrijven en sectoren waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent dit. Een Portugese voetballer, Kevin Castro, is overleden tijdens een oefenwedstrijd. De 25-jarige speler zakte na nog geen 10 minuten spelen op het veld ineen. Medische teams van beide clubs probeerden hem nog te reanimeren, maar konden niks meer voor hem doen. Zijn oude club in Engeland brengt vanmiddag een eerbetoon. En in het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. 3 leden uit 1 gezin raakten gewond toen een muur instortte. Er werden 400 mensen geëvacueerd, onder andere uit een discotheek en van een camping. Ook moest de brandweer mensen uit een auto redden die door overstromingen vastkwamen te zitten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en landinwaarts enorm afgekoeld, naar maximaal 10 graden. Vandaag zowel zon als wolken die elkaar afwisselen. In het noorden kan een bui vallen en het wordt 18 tot 20 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: Japan is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Japanse media. De schok was onder andere te voelen in de hoofdstad Tokio. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is dat er de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan komen. De KNVB had Pep Guardiola op het oog als opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar omdat hij een jaar pauze inlaste, werd hij het niet. Directeur topsport Nigel de Jong zegt bij NOS dat de tweede optie Arne Slot was. Maar die ging liever aan de slag bij een club. Xavi Hernandez bleef over. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een groot vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden, voornamelijk uit China. Het schip vervoerde ijzererts. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. En de politie staat voor veel raadsels rondom de vondst van een dode vrouw. Een wandelaar vond haar gisteren langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden. Het Radio 10 weer door Weer Online. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, met een mix van wolken en zon. 'S Middags trekken er wat buien over het noorden, maar in de rest van het land blijft het droog en wordt het 20 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Twee ambtenaren die cadeaus en geld van bedrijven aannamen in ruil voor opdrachten van de gemeente zijn ontslagen. De gemeente Rotterdam had volgens het NRC al langer het vermoeden dat er iets niet klopte. Het OM deed onderzoek naar de corrupte ambtenaren en daaruit bleek dat de zaken zelfs nog ernstiger zijn dan werd gedacht. Een omstreden Mexicaanse gouverneur is alweer opgestapt omdat hij in Amerika verdacht wordt van banden met een drugskartel. Hij was al een tijdje weg, maar keerde gisteren ineens terug. De president van Mexico was daar kritisch op, waarna hij nu opnieuw vertrekt. De VS wil dat hij en 9 medeverdachten worden uitgeleverd. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Japanse media melden dat er zeker 5 mensen gewond raakten en dat de schok onder andere in de hoofdstad Tokio werd gevoeld. Kerncentrales in de buurt lopen geen risico. De autoriteiten waarschuwen dat de kans groot is op nog meer aardbevingen de komende dagen. En in het Amerikaanse Death Valley is een 68-jarige Franse toerist omgekomen. Hij kreeg samen met zijn reisgenoot autopech en ze besloten te voet hulp te zoeken. In de woestijn is vaak geen bereik en wordt het gemakkelijk meer dan 45 graden. Parkwachters vonden de man later dood terug. Bezoekers worden gewaarschuwd voor de extreme hitte. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag valt er in het noorden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
0: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: 6 uur.
1: Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Iraanse hackers hebben een Britse energiecentrale stilgelegd met een cyberaanval. Het gebeurde vorige maand en duurde 4 dagen. De uitval had geen gevolgen voor de Engelse energievoorziening. Volgens een Britse krant was de aanval vooral bedoeld om te laten zien dat de hackers toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De politie zet nog veel vraagtekens bij de vondst van een dode vrouw gisteren. Een wandelaar vond haar langs de Maas in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf, maar weet niet wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze om het leven kwam. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. PEC Zwolle heeft gisteravond zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht gaf in de laatste minuut een overwinning weg. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En AZ won met 2-0 van Fortuna Sittard. Vandaag staan onder andere PSV Groningen en Cambuur Feyenoord op de planning. Het Radio 10 weer door Weer Online. In de ochtend is het droog met een mix van wolken en zon. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt rond de 20 graden.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Ons cw-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is die mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Wie was je aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
24: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro.

0: Speelbewust 18 plus. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op Opel.nl.

0: bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Een hele goede morgen, super dat je erbij bent. Radio 10 met zometeen Cher en de Backstreet Boys. En nu het nieuws van 7 uur. Ronald Remmelswaan.
2: Bij een aardbeving vannacht in het oosten van Japan zijn tientallen mensen licht gewond geraakt. De beving had een kracht van 5,9, was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Er kan nog een aardbeving aankomen deze week, zeggen Japanse meteorologen. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie ging het om zinloos geweld. Getuigen zegt dat eerder op de avond ook zeker 3 vechtpartijen waren. In het National Park Death Valley in Amerika is een Franse toerist omgekomen door de hitte. Hij kreeg autopech en besloot samen met zijn reisgenoot lopend hulp te zoeken. In Death Valley kan het wel ruim 45 graden worden en er is vaak geen bereik. Parkwachters vonden de man later dood terug. Zijn reisgenoot heeft het wel gered. En Zandvoort maakt zich op voor de voorlopig laatste Formule 1-race op Nederlandse bodem. En de eerste fans stapten net alweer uit de trein. Om 3 uur vanmiddag begint de Grand Prix. Max Verstappen start vanaf de 7e plek. Gisteren was Max grieperig. Hij zei dat het geen invloed heeft gehad op hoe hij reed. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.
13: De zomer van 10.
14: Albert-Jan Sluis.

man die deze groep heeft bedacht, die heeft daarna gewoon NSYNC opgezet om ze weer te gaan beconcurreren. Niet het meest frisse type trouwens, die manager van ze. Er is een documentaire op Netflix, Dirty Pop, The Boy Band Scam. En daarin komt dat duidelijk aan het licht. Je hoorde de Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart. Zo, goedemorgen. Hehe. Even flink uitrekken hoor. Ja, zondagochtend. Ja, het is het begin van een nieuwe dag. We noemen haar zondag 23 augustus 2026. Bijna 11 minuten over 7. Ja, Albert-Jan hier voor Silvan. Dit is de Radio 10 Weekendochtendshow. En hoe is het met jou? Heb je een beetje lekker geslapen? Gisteravond nog iets leuks gedaan? Ik had een goede vriend op bezoek, Edwin. Was erg gezellig, heeft bij ons gegeten. Heb je gisteravond dus nog iets leuks gedaan? Ga je vandaag nog iets leuks doen? En kan ik misschien nog iets voor je draaien? Dat wil ik ook graag weten. Laat even weten via de Radio 10 app. Ja, Jolanda Verton die heeft zich inmiddels gemeld. Gezellig dat je erbij bent, Jolanda. Stefan Verhoef die is er ook weer bij. Frank en René die zijn bezig met de laatste loodjes van hun verhuizing uit Den Haag. Ze hebben niet erbij gezet waar ze dan naartoe gaan verhuizen, maar wel dat ze uit Den Haag gaan. En ook Marcella is erbij en Luc Rovers die heeft zich net gemeld. Vandaag is in Zandvoort de laatste Dutch Grand Prix. Om 3 uur vanmiddag begint de race. En ik hoorde net in het nieuws dat Max Verstappen een beetje last heeft van griep. Maar volgens eigen zeggen beïnvloedt dat zijn prestaties niet. En er is ook nog het WK hockey in eigen land. De Nederlandse vrouwen die spelen hun laatste wedstrijd in de winnaarspool van het WK tegen China. Dan het weer voor vandaag. We beginnen de dag op de meeste plaatsen droog. Maar vooral in het noorden valt er ook af en toe een klein beetje regen. Verder wisselen zon.

Ja, Chris Martin zingt in dit liedje een stuk Koreaans. En dat heeft hij klank voor klank moeten instuderen. Want hij heeft echt werkelijk geen idee wat hij zingt. Ik ook niet trouwens. Coldplay en BTS, ja, dat is een Koreaanse boyband. En My Universe. Radio 10, zondagochtend, dit is de weekendochtendshow. En het is gezellig druk in de Radio 10 appbox. Ja, Frank en René, die hebt net al dat ze aan het verhuizen zijn. Uit Den Haag stond daar. Maar ze hebben nu ook even laten weten waar naartoe. Het is niet heel ver. Namelijk naar Salt Lake City. Oftewel Zoetermeer. Veel succes en veel plezier daar. Angelique hebt goedemorgen Albert-Jan. Heerlijk wakker worden met jou op Radio 10. De rest ligt nog lekker te slapen. Straks verder met inpakken voor onze vakantie naar Burghaamstede. Fijne uitzending en een heerlijke dag. Dank je wel en veel plezier daar op vakantie. Anouk Verlauw, die hebt dochter en ik doen in november mee aan Kings of Archery in Eindhoven. 1300 tickets binnen een half uur weg. Gisteravond 7 uur ging de inschrijving open. Ik heb het even moeten opzoeken. Kings of Archery, ja, dat is natuurlijk boogschieten. Ja, er zijn natuurlijk best wel wat mensen die dat als hobby hebben. Lijkt me ook best leuk. En hier staat, hoi, lekker bij tijds op om zo lekker met mijn honden in het bos te gaan wandelen. Draai maar even iets van Supertramp. Groeten van Sander. Nou Sander, dat is bij deze geregeld. En omdat het zondag is, kunnen we wel even de lange route naar huis nemen. Een stukje omrijden. Dit is The Long Way Home.

0: Oh, dat is ook weer niet nodig. Dit werd gemaakt in Londen door een Jamaicaan en een Indiër die allebei niks van kung fu wisten. Het is een beetje net als Chris Martin, net met dat Koreaans. Kung fu fighting, dat was Carl Douglas. Goedemorgen. Dit is Radio 10 met zometeen nieuws, weer en verkeer. Lady Gaga en Bruno Mars komen eraan. En straks je lacht om 7:50. En daarin gaat het vandaag over Ik Vertrek. En deze komt eraan. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, hoor je zo meteen.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
4: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes.
14: Esso. Omdat elke rit telt.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe

terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Een hele goede morgen, dit is Radio 10. We beginnen de dag op de meeste plaatsen droog, maar vooral in het noorden valt er ook af en toe een klein beetje regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en het is vanmiddag een graad of 20. 7:55, hier zijn de hoofdpunten uit het ANP-nieuws. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Meteorologen zijn bang voor nog een aardbeving komende week. Bij een vechtpartij in het centrum van Den Bosch zijn gisteravond 3 mannen gewond geraakt. Eentje was niet aanspreekbaar en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. En op station in Zandvoort rijden de eerste treinen alweer binnen met fans van de Formule 1. Vandaag is de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3:00 is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7.
2: Dankjewel.
4: Albert-Jan Sluis.
2: Met zometeen Bruno Mars en Lady Gaga. We gaan lachen met Ronald Goedemans. En eerst, come on Aileen. Dit zijn Dexys Midnight Runners.

0: Ze brachten samen de nacht door. Zij zat achter de piano. Hij liet zijn handen heerlijk glijden over zijn gitaar. En de volgende ochtend was het af. Die With A Smile, dat waren Lady Gaga en Bruno Mars.
1: Je lacht om 7:50.
0: Elk weekend rond deze tijd maken we je even lekker vrolijk wakker. Vandaag kijkt Ronald Goedemond naar het programma Ik Vertrek.
2: Maar en soms vind je dingetjes waar je troost uit put en daar klamp ik me dan aan vast. Die kleine dingetjes uit het liedje van Ik Vertrek. Dat vind ik prettig. Dat is vrolijk. Godsamme. Dat begindeuntje van ik. En die mensen in die afleveringen gaan helemaal naar de kloot, hè? Na 3 maanden keren we terug naar Kroatië om te kijken of de nudistencamping van Bob en Renate nu wel goed loopt. Nee, eigenlijk niet. De tweede hypotheek op ons huis hebben we er ook helemaal doorheen gejast. We zijn genaaid door de klusjesman. Gisteren is het toiletbord door het plafond naar beneden gekomen. De tieten van mijn vriendin hangen nu officieel op de grond. En we zien ons genoodzaakt om terug te keren naar Breda om te werken in een fabriek aan de lopende band om te sparen voor een nieuw pistool om tegen mijn gehemel aan te zetten.
1: Je lacht om 7:50.

einde van het liedje. Daarin deelt hij een sneer uit aan een paar andere muzikanten uit die tijd. Fashion shoots with Beck and Hanson, Courtney Love and Marilyn Manson. You're all fakes, run to your mansions. Come around, we'll kick your asses. Later kwam die, een van die mensen een keer tegen in de supermarkt, namelijk Beck. En toen was hij toch een stuk minder stoer en bood hij zelf zijn excuses aan. Ja, grote Beck, klein hartje komt vaker voor. Greg Alexander, oftewel de eenmansband New Radicals, hoorde je bij Radio 10 en You Get What You Give. 10 minuten voor 8, zondagochtend, het is het Radio 10 weekendochtendshow met Albert-Jan in plaats van Sil van en George Michael. Krijg

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.

0: verblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wee-hoo! Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: Show met ABBA en Gavin DeGraw zometeen. En nu het nieuws van 8 uur. Ronald Remmelswaan.
1: De eerste Formule 1-fans zijn alweer met de trein in Zandvoort aangekomen voor de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3 uur is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. Davina Michel zingt daarvoor het Wilhelmus. En de koning en koningin zijn er ook met prinses Alexia. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zijn tientallen lichtgewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het was onrustig in het centrum van Den Bosch vannacht. Bij een vechtpartij raakten 3 mannen gewond, meldt Omroep Brabant. Eentje was bewusteloos en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is kermis in het centrum van Den Bosch en volgens getuigen waren er eerder op de avond nog een paar vechtpartijen. En president Trump heeft in juni ruim 1000 keer gehandeld met aandelen en beleggingen met een waarde van omgerekend ruim 220 miljoen euro. Hij deed het bijvoorbeeld rond belangrijke politieke gebeurtenissen. Belangenverstrengeling, zeggen velen, maar dat ontkent het Witte Huis. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden, de komende dagen warmer.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Rapper en kroegbaas, of beter eigenlijk voormalig kroegbaas. Samen met zijn broer Joey had hij namelijk eerst een café in New York. En daarna in Nashville. Maar begin dit jaar hebben ze hun aandelen verkocht. Je hoorde Gavin DeGraw en Not Over You. Goedemorgen, het is 11 minuten over 8. Je bent bij Radio 10 aan het begin van zondag 23 augustus. Het is de laatste dag van de voorlopig allerlaatste Dutch Grand Prix. De Formule 1-fans die stromen op dit moment weer richting Zandvoort voor de race die vanmiddag om 3 uur gaat beginnen. Max Verstappen die start vandaag vanaf plek 7. Ja, gisteren tijdens de kwalificatie had hij een beetje last van griep, maar dat heeft zijn prestaties niet beïnvloed, al dus Max zelf. Het is ook de derde en laatste dag van muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen. En het WK hockey in eigen land gaat vandaag natuurlijk weer verder. Vanmiddag spelen de Nederlandse hockeyvrouwen tegen China. En dan het weer voor deze zondag. Ja, we beginnen de dag op de meeste plaatsen droog, maar vooral in het noorden valt er ook af en toe een klein beetje regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. En het is vanmiddag een groot.

Voordat hij de Soundmix Show won en doorbrak als zanger, werkte hij als kok. Ja, anders stond hij nu waarschijnlijk nog steeds de hele ochtend uien te snijden. Marco Borsato en binnen. Goedemorgen. Even lekker op gang komen met Radio 10 en Justin Timberlake na Cyndi Lauper.

0: voor Michael Jackson. Kan ik me wel iets meer voorstellen. Was ook wel goed geworden, denk ik. Maar die hoefde het niet. En dus zei Justin Timberlake, dankjewel. Deze is lekker voor mij. Dat was Rock Your Body. Goedemorgen. Dit is de weekendochtendshow van Radio 10 met zometeen nieuws, weer en verkeer. Queen en Kate Bush zijn ook onderweg. En zometeen deze. Crush Jennifer Page is onderweg.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een hele goede morgen, dit is Radio 10. We beginnen de dag op de meeste plaatsen droog, maar vooral in het noorden valt er ook af en toe een klein beetje regen. Verder wisselen zon en wolken eraf en het is vanmiddag een graad of 20. Als je onderweg bent, dan kun je volgens mij doorrijden, want Flitsmeister meldt geen vertraging. Het is 8:58. Nu de hoofdpunten uit het ANP-nieuws. Ronald Remmelswaan.
2: Goedemorgen. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Een aardbeving vannacht in het oosten van Japan met een kracht van 5,9. Zeker 37 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in de hoofdstad Tokio. Er werd geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Het is de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Vanmiddag om 3:00 is de race. Max Verstappen start vanaf plek 7. De eerste Formule 1-fans kwamen alweer vroeg aan op station Zandvoort.
1: Dankjewel, Albert-Jan Sluis. Met zometeen Queen Kate Bush is ook onderweg. En eerst, heel erg verliefd, een crush. Dit is Jennifer Payne.

Amerikaanse tv-dominees die wisten het zeker. Als je dit liedje achterstevoren draait, dan hoor je... It's fun to smoke marijuana. Tja, daar zat volgens mij niks over in de Bijbel, toch? Dat was Queen en Another One Bites the Dust. Goedemorgen, het is 9:10, zondagochtend. Gezellig dat je zondag begint met Radio 10. Het is het laatste weekend van de zomervakantie voor Regio Zuid. Alleen het midden van het land heeft komende week nog schoolvakantie. Ja, en vanaf volgende week maandag dan is het hele land weer aan het werk en naar school. En dan begint ook de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter die verhuizen van de buren naar hier. Samen met de ochtendploeg presenteren ze vanaf 31 augustus Radio 10 staat op. Dat doen ze elke dag tussen 5 en 10. Met de vertrouwde onderdelen en natuurlijk de grootste hit aller tijden. Dus wil je je dag goed beginnen, luister dan vanaf volgende week maandag naar de nieuwe ochtendshow van Radio 10. Afgelopen zomer was ik in het plaatsje Howard in Engeland. En daar heb ik het huis bezocht waar schrijfster Emily Brunte en haar familie woonden. En dat is ook het huis waar ze het boek Wuthering Heights schreef. En op dat boek is dit liedje gebaseerd. Dit is Kate Bush bij Radio 10.

Never Gonna Not Dance Again. Ja, dubbele ontkenningen die zijn altijd een beetje ingewikkeld, hè? Maar je kunt ze tegen elkaar wegstrepen. Never kan weg, not kan weg en dan heet het liedje gewoon Gonna Dance Again. Ook prima toch? Pink was dat, de Radio 10. Het is 12 minuten voor 9. Het wordt een lekkere zondag. Het is 23 augustus vandaag. Radio 10 heeft je aanstaan. De weekendochtendshow met Albert-Jan in plaats van Zil van een groot zit.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
12: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check! pas aan en door.
19: Wat tof dat je erbij bent. Dit is de weekendochtendshow van Radio 10. Met zometeen Lionel Richie. Ook Kelly Clarkson komt eraan. En nu het nieuws van 9 uur. Ronald Remmelswaan.
20: Het is de allerlaatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. En het is alweer druk in de trein naar Zandvoort. Die rijden elke 5 minuten vanaf Amsterdam Centraal. Vanmiddag om 3 uur is de race met Max Verstappen aan de start vanaf plek 7. Koningin, koningin en prinses Alexia zijn er ook. Er worden getuigen gezocht van een vechtpartij vannacht in Den Bosch, waarbij 3 mannen gewond raakten. Eentje was bewusteloos en moest met spoed naar het ziekenhuis, meldt Omroep Brabant. Ook de andere 2 werden daarna gekeken. Volgens de getuigen waren er meer vechtpartijen gisteravond in Den Bosch. Politie is ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien gistermiddag niet ver van de Maas in Venlo. Daar werd het lichaam van een vrouw gevonden. Politie denkt aan een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. De politie zegt verder niets over de leeftijd van de vrouw en hoe lang het lichaam er al lag. Er was een aardbeving vannacht in het oosten van Japan. Van doden is niets bekend, wel zijn er tientallen licht gewonden. De beving werd ook in de hoofdstad Tokio gevoeld. Het treinverkeer had er last van. Meteorologen zijn bang voor nog een flinke aardbeving komende week. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst droog met wolken en zon, later in het noorden een paar buien. Het wordt zo'n 19 graden. De komende dagen wordt het warmer.
21: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
22: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
21: Oh, Otrium?
22: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
23: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
24: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
25: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10. De zomer van 10. Albert Jan Sluis.

Het lijkt me echt heel vermoeiend. Heb je een hartstikke goed nummer geschreven? Wil niemand het hebben? Ja, Pink die kreeg dit als eerste aangeboden. Geen interesse. Toen ging het naar Hilary Duff. Ken je die nog? Ja, die haalde de hoge noten niet. En toen belandde het uiteindelijk bij Kelly Clarkson. En die wist wel wat ze ermee moest doen. Dat was Since You've Been Gone. Goedemorgen, het is 11 minuten over 9. Je bent bij Radio 10. Dit is de weekendochtendshow voor de zondag. Met zometeen muziek van Whitney Houston en Dothan. En wat is ouder, denk je? Bomen of haaien? De ene groep van

0: Het origineel is inderdaad van Chaka Khan. En wat nou zo leuk is, de moeder van Whitney zingt op die versie van Chaka Khan dus mee als achtergrondzangeres. Dat was I'm Every Woman, Whitney Houston.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, even drie leuke feitjes waar je vandaag je vrienden mee kunt verbazen. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat filmster Rudolph Valentino overleed. Hij was het sekssymbool van de stomme film. En hij was nog maar 31 jaar toen hij stierf. Tijdens de begrafenis stonden er honderdduizenden mensen in de straten van New York. Wist jij dat er al haaien in zee zwommen voordat er bomen op aarde stonden? De oudste haaienfossielen zijn zo'n 450 miljoen jaar oud en de eerste echte bomen verschenen pas zo'n 70 miljoen jaar later. Haaien hebben inmiddels 4 grote massa-uitstervingen overleefd. En je kent natuurlijk James Blunt en Jason Mraz. Nou, hun producers die kregen jaren geleden een mailtje van een onbekende student in Amsterdam die vroeg of ze eens een keer naar zijn muziek wilde luisteren. Nou, ze nodigden hem uit en een week later stond hij in hun studio in Londen en de naam van die briefschrijver is Dotan. Je hoort hem nu bij Radio 10 met Home.

0: Landde er een vrachtwagen bovenop haar tourbus en brak ze haar rug. Gelukkig herstelde ze volledig. Gloria en Stefan en 1, 2, 3. Dit is Radio 10 op zondagochtend met zometeen Mr. Big. Straks ook de top 4000 muziekmythe over een hit van de Stones die ontstond tijdens een toevallige ontmoeting. En deze komt eraan. Ja, Love and Bright King binnen nu en een paar minuten.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van Voordeel.
9: Aldi.
12: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Nu
9: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van Voordeel.
9: Aldi.
0: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud

0: 50 euro netto bijtelling per maand.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel.

0: De zanger, Eric Martin, die schreef dit als tiener voor een meisje dat totaal niet in hem geïnteresseerd was. Nee, geen meisje dus, maar gelukkig wel een enorme hit. Dat was Mr. Big and To Be With You.
1: Top 4000 muziekmythen.
0: Elke zondag hoor je de verhalen achter de grootste hits. 12 juni 1964. Een Engels bandje speelt in het dorpje Excelsior, een half uurtje rijden van Minneapolis. Het is pas hun vierde optreden in Amerika en het is een drama. Er komen maar 283 mensen opdagen in een zaal waar er wel 2000 in passen. De dag erna loopt de zanger de drogist van het dorp binnen. Hij heeft last van zijn keel en komt een recept ophalen. Voor hem in de rij staat ene Jimmy Hutmaker. Iedereen in Excelsior kent hem als Mr. Jimmy. Hij hangt elke dag in het centrum rond, maakt een praatje met iedereen en noemt zichzelf trots de ambassadeur van het dorp. Jimmy bestelt een cherry cola, maar die is helaas uitverkocht. Hij krijgt een gewone. En dan zegt hij meer tegen zichzelf dan tegen wie dan ook: je kunt nu eenmaal niet altijd krijgen wat je wil. 5 jaar later. Het Engelse bandje is inmiddels wereldberoemd. Op hun nieuwe album Let It Bleed staat een liedje waarin een drogisterij voorkomt. En een kersenrode limonade. En een recept. En een zekere Mr. Jimmy. Alleen, keihard bewijs voor dit verhaal is er nooit gekomen. Mr. Jimmy heeft er tot zijn dood in 2007 zich op laten voorstaan. Hij liet zelf speciale visitekaartjes drukken, maar muziekjournalisten wijzen liever naar Jimmy Miller, de producer die op dit nummer de drum speelt. Maar als het waar is, is het echt een van de mooiste ontmoetingen uit de popgeschiedenis. Dit zijn de Rolling Stones bij 10, met de legendarische woorden van Mr. Jimmy: you can't always get what you want.
1: Radio 10, muziekmythe.

0: Zuid-Afrika.
1: Dit was het officiële lied van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Met die vreselijke vuvuzela, weet je nog? Op de set van de videoclip stond trouwens een Gérard Piqué tussen de andere voetballers. Shakira had op dat moment nog geen idee wie die was, maar dat zou daarna snel veranderen. Ze zijn natuurlijk getrouwd en volgens mij is dat inmiddels alweer over. Dat was Waka Waka. Het is bijna 10 uur. Zometeen Erik Stoffeer, de gitaarschijn met Erik de Zwart. Die komt net binnenlopen. Hey,
2: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Zometeen beginnen we onze hitreis terug in de tijd weer. In 1977. In dat jaar scoorde Boskeks 2 hits. En die zetten we allebei eigenlijk tegenover elkaar in onze hitbattle. Welke wil je in zijn geheel horen? Deze, Lido Shuffle? Lido. Of wordt het optie B, What Can I Say? Nou, welke wil je horen aan het begin van de show? Stuur A of B via de app van Radio 10. De hit met de meeste stemmen hoor je zo meteen.
1: En dat is dus sowieso een liedje van Boskeks. Dat is goed nieuws. Zometeen dus veel plezier met Erik. En dit is nog Love of the Common People. Paul Young bij Radio 10.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu!
8: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
8: Aldi.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
17: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Het ANP nieuws van 10 uur.
19: Het is zo druk op station Haarlem en Amsterdam Sloterdijk dat honderden Formule 1-fans soms even moeten wachten op de volgende trein omdat de vertrekkende te vol is. Het is vandaag de laatste dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 3 uur vanmiddag is de race en Max Verstappen start van de 7e plek. Bij een zuivelfabriek in Kamp is vanochtend vroeg een pand ontruimd omdat medewerkers een ammoniaklucht roken, meldt RTV Oost. Ze maken er poeders voor baby- en kindervoeding. Brandweer kijkt wat de oorzaak van het lek is. Er zou niemand gewond zijn. In Nieuwekerk aan de IJssel hebben bewoners van een flat een uur buiten gestaan omdat er een brandje was met vooral veel rook. Meerdere etages werden ontruimd, meldt Omroep West. Brandje was snel geblust, maar de brandweer moest eerst checken of alles weer veilig was. Een vrouw is nagekeken, ze hoefde niet naar het ziekenhuis. En er was vannacht een vechtpartij in het centrum van Den Bosch en de politie zoekt getuigen. 3 mannen raakten gewond. Volgens Omroep Brabant was er eentje niet meer aanspreekbaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken was bloed op de straat te zien. Er waren meer vechtpartijen, zegt een getuige. Het Radio 10 weer door Weer Online. Afwisselend wolken en zon. In het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer.
20: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

Een goeiemorgen. De zondagochtend begint net wat lekkerder met Radio 10 en de onvergetelijke muziek uit het Top 40 hitdossier. En als er nou iets is wat je graag zou willen horen, wat jou weer even terugbrengt naar een onvergetelijk moment, spreek dat dan in via de app van Radio 10, welke plaat het is en welke herinnering. Of ga naar radio10.nl/Erik en wie weet draai ik het straks. Die app van 10 is al goed gebruikt om het stemrecht te laten gelden in de hit battle. De hit met de meeste stemmen die draai ik aan de

0: neemt naar 1977, David Bowie. En van een held gaan we naar een heldin. Manuela, die stuurde namelijk haar hit met herinnering door via de app van Radio 10.
1: Goedemorgen, met Manuela. Mijn herinnering van vroeger is Casey and the Sunshine Band met Keep It Calm. En toen mijn zoon nog heel klein was en dat nummer kwam op de radio, ja, keek hij me eigenlijk aan en zei hij altijd van mama dansen, dansen, dansen. Dus we gingen altijd dansen op dit nummer. En ja, nu is hij wat ouder, bijna 26, maar hij weet het nog precies zoals vroeger. Dankjewel.

Zanger Glenn Shorrock die belde met zijn vrouw en die vroeg: wanneer kom je nou een keertje thuis? I'll be home on a Monday. Dat was het antwoord en dat werd de basis voor deze hit uit 1977 voor de Little River Band uit Australië. Meer hits uit die tijd vinden we in de top 5 van deze week. 20 augustus 1977 was de datum op het gedrukte exemplaar van de top 40. Sevilla van BZN die stond op nummer 5, zakte van 4 en stond 7 weken in de top 40. 8 weken nu in de top 40, van 3 naar 4 omlaag. Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie. I Feel Love van Donna Summer steeg met een superstip van 11 naar nummer 3 in de derde week. En 9 weken nu de top 40 blijven staan op nummer 2. Yes sir, I Can Boogie van Baccara. Die twee dames uit Spanje die eigenlijk geen woord Engels spraken. Cocaine My Brain van Dillinger die bleef staan op de eerste plaats in de zesde week top 40. Nou, iedereen heeft wel een gevoel bij de boogie, maar wat is het nou feitelijk? Ik heb het even opgezocht. De boogie die dans je met een snelle, veerkrachtige pas op het ritme van swing of rock'n'roll muziek, waarbij je veel vanuit je knieën beweegt en je gewicht steeds wisselt tussen links en rechts. Kijk, dan moet het nu vlekkeloos verlopen op Baccarat.

0: Stevie Wonder en I Wish. De laatste hit uit 1977 voor vandaag. Zometeen een nieuw hitjaar, maar vergeet vooral niet jouw hit met herinnering in te spreken via de Radio 10-app. Want die weet Rijk, die later deze ochtend dan nog voor je. En voor je het weet, vliegt die voorbij. Dat weet ook de Radio 10-er die deze hit aanvroeg. Jason Donovan hoor je zo in het komende half uur in Erik's Top 40 in dossier. En ook Soul to Soul vliegt in je oren.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Aldi.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Nu
8: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
8: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
8: Aldi.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
10: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies

0: drie van vandaag.
1: Erik de Zwart.
2: Terug naar 1989 met hits uit die tijd. Je hoort De Dijk met de samenvatting van dit programma. Maar eerst Soul to Soul.

0: Ik vind het leuk als jij meehelpt in het uitstippelen van onze muzikale route door het hitdossier. Dat heeft Nancy ook gedaan en die heeft een herinnering ingesproken via een berichtje in de app van Radio 10.
1: Yo, ik ben Nancy uit Valkenswaard. Ik was in mijn jeugd een enorme fan van Jason Donovan. Ik had mijn hele kamer behangen met zijn gezicht en ik keek voor hem naar Neighbors. Dus ja, ik zou heel graag Too Many Broken Hearts van Jason Donovan willen horen.

Het bewijs dat een klein lichtje al een heel verschil kan maken. Belinda Carlisle die schreef deze classic in een periode waarin ze afrekende met een cocaïneverslaving. En dat lichtje in de titel, dat is het teken dat er altijd iemand voor je klaarstaat, hoe donker het ook is. Leave a light on. Voor de volgende hit schijn ik even mijn licht op de top van de top 40 deze week terug in 1989. De lijst van 26 augustus van dat jaar. Back to Life van Soul to Soul zakte van 2 naar de 5e plaats in de 9e week. 7 weken nu Double Trouble en de Rebel MC Just Keep Rocking bleef staan op 4. Van 7 naar 3 ging Reflections van Diana Ross en de Supremes in de 10e week top 40. Dat is het thema from China Beach. Blame It on the Rain van Milli Vanilli. Van 3 naar 2 omhoog in de 5e week. En 4 weken nu in de top 40 en op de eerste plaats blijven staan. Margaret Singana met We Are Growing. En dat was het thema uit de tv-serie Shaka Zulu. Misschien weet je dat toch wel. Ik draai even een flinke portie studiotechniek. Want live zingen, dat konden ze niet. Maar gelukkig hoor je er niks van op de radio. Milli Vanilli, Blame It.

0: She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. En dat was de laatste voor dit uurtje. Zometeen nog meer herinneringen aan onvergetelijke hits in Erik's Top 40 Hit Dossier hier op Radio 10. Wil je zorgen dat jouw favoriet er ook tussen zit? Nou, pak dan snel die app van Radio 10. Die is gratis. En spreek het in. En wie weet hoor je het zometeen.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.com.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
18: Mediamarkt. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
20: Het ANP-nieuws van 11 uur.
21: Er is een verdachte aangehouden die misschien iets te maken heeft met de dood van een bewoner van een verpleeghuis vrijdag in Oorschot. Politie vertelde al snel dat het om een niet-natuurlijke dood ging. Wat de verdachte met het overlijden te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie bedankt op Facebook iedereen die gisteren heeft geholpen na een ongeluk op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela. Een auto reed het water in en meerdere mensen sprongen erachteraan om de inzittenden eruit te halen. De politie vindt het moedig en prijst hun inzet en betrokkenheid. Bij een zuivelfabriek in Kampen wordt een ammoniaklek gedicht. Volgens RTV Oost roken medewerkers vanochtend een sterke lucht en daarom werd het pand geëvacueerd. Er worden poeders voor baby- en kindervoeding gemaakt. Als het lek is gemaakt, wordt de fabriek weer opgestart. Er zou niemand gewond zijn. En de burgemeester van Zandvoort denkt dat het vandaag een mooie dag wordt, maar wel met een verdrietig randje. Het is de allerlaatste Dutch Grand Prix. De race begint om 3:00 en Max Verstappen vertrekt van plek 7. Hij was gisteren een beetje ziek. De burgemeester hoopt dat Max goed heeft geslapen en fit in de auto stapt. Het radioteam weer door Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het warmer.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

En dan zijn we weer met nog een uurtje Erik's Top 40 Hit Dossier. De hits en herinneringen komen ook het komende uur weer van onze tieners van toen. En dat zijn de radiotieners van nu. En ook jouw duit in het zakje kunnen we goed gebruiken. Dus grijp de app van Radio 10. Spreek in welke hit je wil horen en welke herinnering daarbij hoort. Uit de afgelopen 61 jaar Top 40. Dit half uur beginnen we in 1975. Je hoort zometeen Linda Ronstedt. Maar eerst de vaste gasten in het Top 40 Hit Dossier. De Bee Gees.

0: in de archieven vonden we een interview met Linda Ronstadt in 1983, waarin ze een biecht doet. Ze vindt zichzelf namelijk een Hollands melkmeisje. Ze is gedeeltelijk van Nederlandse afkomst. Haar familienaam aan moederszijde is Koopman. Afgeleid van Koopman inderdaad. En helemaal Nederlands natuurlijk. En vaderszijde komt uit Duitsland. Linda Ronstadt, die hoorde je met You're No Good. En dan Siska, die wil dansen.
1: Mijn generatie weet wat de bump is. Op het lied Do You Wanna Bump van Boney M stond iedereen op de dansvloer meteen mee te bumpen. Een heerlijk onschuldige tijd voor de tieners en jongvolwassenen van mijn generatie. Wat zou het leuk zijn als het lied in jouw show weer te horen is. Groetjes, Siska. Do you wanna bump?

Romans and Whatnot, de namen van de twee mannen die je hoorde. Samen scoorden ze de hit Girls. Even een blik op andere hits van de Boys and Girls uit de enige echte hitlijst. De top 40 van 23 augustus 1975. Op nummer 5 in de top 40 stond Tutavant van Alain Barrière. Die zakte vanaf de vierde plaats in de vijfde week top 40. The Tumbleweed, Somewhere Between, die ging van 9 naar nummer 4 in de derde week. Ramaya van Afrique Simon, die zakte van 2 naar 3 in de achtste week top 40. En 7 weken nu in de lijst. En van 3 naar 2 omhoog, Status Quo met Live Rollover Lay Down. De Elephant Song van Kamal, die bleef staan op nummer 1. En die stond er al 7 weken in. Maar we draaien de broers uit Kaatsheuvel, Ad en Tom Masseurs. In 1973 was de band zo'n beetje de eerste Europese countryband die achter het ijzeren gordijn speelde. We hadden een 2 weken durende tournee door Roemenië. En deze hit wisten ze te scoren in 1975. The Tumbleweeds met Somewhere Between.

0: Een van de shining stars uit 1975 was Earth, Wind and Fire. Zometeen het laatste hitjaar voor dit weekend in Erik's Top 40 Hitdossier. Dan gaan we terug naar 1984 met herinneringen aan VOF de Kunst. Oude liefde roest niet. En ook de Pointer Sisters zetten de puntjes op de i in onze reis terug in de tijd.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En Vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kops thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
17: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Erik de Zwart. We gaan terug naar 1984 met hits en herinneringen van toen. Je hoort Foreigner naastig zoeken, maar eerst de Pointer Sisters.

0: Ja, dit nummer kwam er niet geheel zonder slag of stoot. Zanger Lou Gramm die wilde het eerst niet zingen, want hij vond het allemaal een beetje te soft. En het kostte gitarist Mick Jones, de schrijver van het nummer, al helemaal moeite om hem ervan te overtuigen dat hij er ook een gospelkoor in wilde hebben. Toch ging hij overstag. En het waren de gelukkige leden van de New Jersey Mass Choir die deze hit zo onvergetelijk wisten te maken. I Wanna Know What Love Is van Foreigner, een enorme hit. Juiste beslissing genomen. Over liefde gesproken, Claudia.
1: Kun je draaien, VUF de kunst, oude liefde hoeft niet, topnummer. Vroeger grijs gedraaid in mijn jeugd, herinneringen aan, toen was ik 16 trouwens. Lekker jong hè, ik hoor wel. Goedjes Claudia, hoi hoi.

dit half uur, dus terug naar de hits en herinneringen aan 1984. Eentje daarvan was deze van Talk Talk, It's My Life. Andere hits uit die tijd vinden we in het gedrukte exemplaar van de top 40... 25 augustus 1984. Dat is de juiste datering. Dus even kijken wat er op nummer 5 stond. Wake Me Up Before You Go-Go van Wham! Die zakte vanaf de vierde plaats, stonden er al 10 weken in. 4 weken nu de top 40 en omhoog van 6 naar 4. High Energy van Evelyn Thomas. The Glamorous Life van Sheila E. die bleef staan op nummer 3 in de vierde week top 40... en gezakt van 1 naar 2. Frankie Goes to Hollywood met Two Tribes Go to War... stond al 10 weken in de lijst. We hadden een nieuwe nummer 1. Die stond 6 weken in de top 40 en steeg vanaf de tweede plaats. The Bronski Beat en Small Town Boy. En ik draai de hit waar we Prince voor moeten bedanken... want hij schreef het en Sheila E. die bracht het met Glitter and Glamour naar de top 40. The Glamorous Life.

0: Wouldn't it be good? Dat waren ze weer voor vandaag, de hits en herinneringen. En volgende week zaterdag, dan ben ik er weer. Wil je dan je hit en herinnering horen? Spreek dan nu nog even jouw verhaal in via de app van Radio 10. Of ga op je gemak naar radio10.nl. /Erik. Zometeen veel plezier met Edwin Diergaarde. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
18: Oh, het riool is verstopt.
19: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
22: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl.
0: wissel.nl.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: uur. Met Ronald Remmelswaan.
1: Amsterdam heeft over een paar jaar bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld, heeft de NOS uitgerekend. Pro en D66 willen de belasting in 2031 op 20% hebben om zo minder toeristen naar de stad te trekken, want er komen er te veel. Nu heeft Los Angeles nog de hoogste toeristenbelasting. In Oorschot overleed van de week een bewoner van een verpleeghuis en daarvoor is nu iemand opgepakt. Na onderzoek bleek al dat het een onnatuurlijke dood was. Waarvan de gearresteerde persoon wordt verdacht is niet bekend, ook niet wat diens relatie was met de doden. De Baltische Staten hebben last van de hevigste storm in 20 jaar, met extreem harde wind en stortregen. In Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Ze werden geraakt door een boom en door vallend puin. Er zijn overstromingen en elektriciteitskabels zijn stuk gewaaid. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. En bij Almere zijn dit weekend meerdere automobilisten van de weg gehaald omdat ze veel te hard reden. Eentje reed meer dan 200 km per uur op een stuk waar je 130 mag. Die is een rijbewijs kwijt en 7 anderen ook. Het Radio 10 weer door Weer Online. Afwisselend wolken en zon en in het noorden valt af en toe een buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Komende dagen wordt het steeds warmer.

0: toestel inruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: business. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De spanning

0: terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.
3: De zomer van 10.
1: Edwin Diergaarden.

Counting Crows en Vanessa Carlton waren dat bij Radio 10. En niet in een Big Yellow Taxi, maar wel in een donkerblauwe RB22 van Red Bull. Gaat Max Verstappen vanmiddag voor de laatste keer het circuit van Zandvoort op. In eerste instantie zag het er na de sprintrace allemaal niet zo goed uit voor hem, hè? Maar Max eindigde toen op de zesde plaats.

First time en for the very first time natuurlijk. Robin Beck was dat. Ze scoort in 1987. Een hele dikke hit met dit liedje. Ze is dan al geen onbekende in de muziekwereld. Want ze had een aantal jaren daarvoor, in 1979, al een album uitgebracht. En daarnaast werd

0: Voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Oh, het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Edwin Diergaarden.
11: Goedemiddag en in het geval je net wakker bent, goedemorgen.

Janet Jackson en Together Again. Ja, samen zijn is mooi. Helemaal op zondag natuurlijk. Maar na zo'n hit is het ook wel weer even tijd om er tussenuit te gaan. En waar kun je dan beter nog toe gaan dan naar Jamaica? Ben er een

Radio 10. En Air Supply en een beetje romantiek op je zondagmiddag. Ah, zo erg is dat toch ook niet? All Out of Love was dat. En over romantiek gesproken, vanavond kun je op SBS kijken naar de vijfde en laatste aflevering van Midushi. Wat is dan liefde met Wilfred Genee? Deze keer.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
18: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
19: Janet heb je net nog kunnen horen, dus ga ik zo haar broer ook nog even aan je laten horen. Dat is wel zo eerlijk. Na het nieuws van 1 uur, dat krijg je nu van Ronald Rimmelswaan.
20: Een korte uitslaande brand vanochtend in een woning in Amsterdam-West. Volgens AT5 werden woningen in de buurt ontruimd. Bewoners konden snel terug nadat de brandweer had gemeten of het veilig was. 3 mensen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Verkiezingen in oorlogstijd zijn een slecht idee, vindt de Oekraïense president Zelensky. De ontslagen minister van Defensie had dat voorgesteld, maar Zelensky denkt dat het voor verdeeldheid zorgt. Er zijn allerlei obstakels. Zo zouden mensen in bezet gebied en vluchtelingen niet kunnen stemmen. Vannacht raakten 3 mannen gewond in Den Bosch en die blijken te zijn mishandeld. Een van hen botste op straat tegen iemand uit een andere groep aan. Die zei er wat van en gaf een klap in zijn gezicht. De andere 2 bemoeiden zich er ook mee. Alle 3 bleven ze gewond aan hun hoofd achter. Eentje was zelfs bewusteloos. En jezelf filmen terwijl je aan het spookrijden bent blijkt een nieuwe trend op TikTok in Engeland en Ierland, melden kranten. Er zijn in een week tijd 12 mensen door omgekomen. Het laatste ongeluk was vrijdagnacht in Middlesbrough. Een auto met 5 mensen reed op een politiewagen met 2 agenten. Niemand heeft dat overleefd. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 20 graden, morgen zonnig en iets warmer.
19: Alsjeblieft.

0: Duitse grens 10 minuten. En ook voor de Duitse grens op de A76 alleen richting Keulen. 11 minuten vertraging daar.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna Koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Vanaf 31 augustus nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

Radio 10, zijn zus Janet. Heb je een half uur geleden al kunnen horen met Together Again. Maar ik kon nu ook maar even gedraaid. Kunnen we daar in ieder geval geen scheve gezichten over krijgen. Dat was Remember the Time. En scheve gezichten waren binnen de band die je zo gaat horen eerder regel dan uitzondering. Dat was eigenlijk altijd wel wat. Zo dadelijk naar Enrique Iglesias.

SBS 6 om 9:30, de vijfde en laatste aflevering van Midushi. Wat is dan liefde te zien? Met Wilfred Genee natuurlijk. En deze keer praat Wilfred met de bekendste zwaargewicht kickbokser van Nederland, Remy Bojaski, en zijn vrouw Renate over de liefde. Hoogtepunten, grote levensgebeurtenissen, maar ook de uitdagingen die een relatie zo bijzonder maken. Remy en Renate gingen eerder deze zomer voor het programma naar Curaçao. Dat is een mooie plek. En ik ga

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door.

0: Tebojaski. Remy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoe is het daar?
0: Ja, het is hier goed. Waar zit jij op dit moment?
1: Ik zit nu in Amsterdam-Zuidoost, mijn oude buurt, maar we hebben wat opnames aan het maken.
0: Okay.
1: Dus ik, ik vond het gezellig.
0: En voor de opnames van Midouchi, wat is dan liefde, zijn jullie naar Curaçao afgereisd. Hoe was het om daar te zijn?
1: Nou, het was ongelooflijk leuk om daar te zijn. Het was, soms zeggen mensen weer thuiskomen. Voor Renate was dat zeker, omdat ze daar 6 jaar met heel veel plezier heeft gewoond. Het is mooi daar, het is prachtig weer elke dag. Dus voor ons was het zeker mooi om daar terug te zijn. Ook omdat we, ik heb haar daar ten huwelijk gevraagd. Ja, dat maakt het allemaal het plaatje weer om.
0: Ja, dat is heel bijzonder inderdaad. En je was op dat moment natuurlijk ook niet heel ver van de plek waar je geboren bent. Paramaribo, ben je er ook nog wel eens?
1: Af en toe, te weinig.

0: soms wel heel ver op het randje. Maar dat is ook een beetje mijn humor. Dus dat vind ik ook wel grappig. Maar hoe hij daar is, is een heel ander type.
1: Oh ja.
0: Wat bedoel ik daarmee? Hij is best wel strak, best wel af en toe een beetje uit de tent lokken. Af en toe gooit hij zelfs voor de bus. En dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet erg. Want ja, af en toe struikel je wel eens. Ja, probeer je daar maar overheen te lullen. Uh-huh. En dat vind ik eigenlijk wel prettig. Dus, en maar nu zat hij in een hele andere rol. En deze rol was meer... wel doorvragen op bepaalde zaken. Maar hij was... Hij was bijna lief eigenlijk.
1: Heeft jullie ook een beetje in de watten gelegd daar?
0: Ja, we werden echt flink in de watten gelegd. We zijn op mooie plekken geweest. De plek waar ik Renate natuurlijk heb gevraagd. We zijn lekker gaan eten. Heel veel bijzondere mensen mogen ontmoeten. Zoals familie Knoops. Dat waren echt fantastische mensen. We hebben nog zelfs contact met ze. Dus nee, het was erg leuk.
1: En wat is de vraag die jou het meest is bijgebleven daar? Of waarbij je zoiets had van... Oh, dit gaat je eigenlijk helemaal niks aan wat je nu vraagt. Of is die er niet geweest?
0: Nee, die vraag is misschien niet geweest. Want eigenlijk alles wat hij vroeg was echt wat binnen de lijnen. En

0: eigenlijk over gaat, dat is de meest bijzondere vraag. Ja, wat is liefde nou eigenlijk? En voor iedereen heeft dat een ander antwoord. En het is zo erg dat als je mij nu vraagt wat is liefde, kan ik een bepaald antwoord geven. Maar dat kan als je me 2 dagen daarna vraagt van wat is liefde nou eigenlijk, kan ik misschien een totaal ander antwoord geven. Want het heeft zoveel richtingen, liefde. En het heeft zoveel manieren van vertellen hoe het is. En eigenlijk is het voor een ieder gewoon niet goed uit te leggen wat is dat nou precies.
1: Nee.
0: En dat vond ik zelf ook erg lastig. Dat was misschien wel de bijzonderste vraag, maar het was ook de vraag die je constant om je oren kreeg van wat is liefde nou eigenlijk.
1: Spel je mooi, Remy. Helemaal goed. In de eerdere afleveringen van Midushi hielden paren het ook niet altijd droog. Is dat bij jullie ook zo gegaan? Of?
0: Dat moet je eigenlijk vanavond kijken. Ik wil niks weggeven. Want er waren best wel momenten dat je ook terugdacht aan toen. Hè, want hij stelde genoeg vragen over mijn moeder die overleden was. Hè, of is mijn vader die overleden is. Dus

0: hij ook wel geraakt heeft of niet.
1: Ja, ja, daar staat hij onbekend. Af en toe een gevoelige snaar weten te raken bij de mensen die hij interviewt. Maar ja. Wilfred, die wil ook altijd zingen. Zijn jullie ook nog met hem naar een karaokebar geweest?
0: Nou, ik wil wel mijn gehoorschade oplopen. Dus we zijn niet naar een karaokebar geweest. Nee, gelukkig niet. Want ik vind Wilfred van een fantastische kerel. Geweldige presentator. Maar ja, dat zingen en het genre wat hij zingt, ja, dat is niet mijn ding.
1: Nee.
0: En dat zal ook nooit mijn ding worden, nee. Zeker niet.

Dance is Another Baby. Het Radio 10 Strandlaken of het Radio 10 Barbecue Schort. Zometeen na 2 uur te winnen hier bij Radio 10 als je meespeelt met het hoogste woord. En het heeft vandaag alles te maken met frikandellen. Lekker. Maar eerst Maroon.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches on the look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
23: Nu!
22: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van Voodoo.
22: Aldi.
25: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
24: Fans van Voodoo.
22: Aldi.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Doe zometeen mee met het makkelijkste spel van de Nederlandse radio. En maak kans op de radioteam Badhanddoek of het radioteam Barbecue Schort. Na het nieuws met Ronald Rimmelswaan.
2: Bij Vlieland is een gewonde vrouw gered van een zandplaat, meldt Omroep Friesland. Ze was aan het surfen en viel. Daardoor was haar knie uit de kom en kon ze niet verder. Een reddingsboot heeft erop gepikt en eenmaal aan wal kwam er een ambulance. Medewerkers konden haar ter plekke helpen en ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen laaide vannacht weer een beetje op. En omdat er geen wind was, bleef de rook hangen. De brandweer houdt de boel in de gaten. Afgelopen tijd was in de Hoge Venen de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Nederland hielp mee met blussen met helikopters. Gistermiddag werd vlak bij de Maas in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden. En de politie weet nu wie het is en heeft de familie ingelicht. Ze gaan uit van een misdrijf en willen meer te weten komen over wat er is gebeurd. Daarom spreken agenten met wandelaars en mensen in de buurt, zegt L1. En Max Verstappen heeft voor de laatste race op Zandvoort zijn fans bedankt. Hij zei, ik heb hier mooie overwinningen geboekt met steun van de Orange Army. Hij geeft toe dat het dit jaar wat minder gaat, maar hij gaat alles geven. De race start om 3:00. De koning reikt daarna de prijs uit. Het radioteam weer door Weer Online. Een mix van wolken en zon en in het noorden kan een buitje vallen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen zonnig en iets warmer.
1: Dankjewel, Ronald. De files dan zijn er 5 en de 3 langste staan op de A12. Oberhausen richting Arnhem voor Duiven. Er lopen daar dieren op de weg. 10 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Loenen 13 minuten. En op de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens. Ook 13 minuten.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: business.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10. De zomer van 10. Edwin Diergaard.

Radio 10. Now, Losing My Religion. We gaan zometeen een rondje het hoogste woord spelen. Dat is het makkelijkste spel van de Nederlandse radio. En je maakt een kans op de Radio 10 badhanddoek of het Radio 10 barbecue schort. Binnen nu in 8 minuten gaan we het doen. Wist je trouwens dat Michael Stipe van R.E.M. Losing My Religion half naakt heeft ingezongen? Hij had namelijk ruzie met de techniek, kreeg het te heet en besloot blijkbaar dat zijn kleding het probleem was. En als je ook iets uit wilt trekken, geneer je niet. Het is er prima weer voor. En Christina Aguilera vindt het zelfs beautiful.

0: snackbar Royal. Zometeen hoor je een rijtje snacks die je kunt vinden in de snackbar. Die je kunt bestellen in de snackbar en daar kunt eten. En mijn vraag is, welke snack hoor je het meest? Let goed op!
1: Kroket, kaassoufflé, bami-schijf, kaassoufflé, patat, berenklauw, patat, kroket, Mexicano, patat, kipcorn, bami-schijf, patat, kaassoufflé, patat, kipcorn, hamburger, patat, kroket, bami-schijf, Mexicano, patat, hamburger, Mexicano.
0: Oh jee, hoorde ik daar iemand patat zeggen? Dat gaan de frietliefhebbers niet leuk vinden. Wat hoor je het meest? Geef het door in de Radio 10 app en maak kans op het barbecue schort of de Radio 10 strandhanddoek.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez 2 blikken van 25 centiliter ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: verblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam. Verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
5: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: de snackbar. Ik laat het nog een keertje horen.
1: Kroket, kaassoufflé, bami-schijf, kaassoufflé, patat, berenklauw, patat, kroket, Mexicano, patat, kipcorn, bami-schijf, patat, kaassoufflé, patat, kipcorn, hamburger, patat, kroket, bami-schijf, Mexicano, patat, hamburger, Mexicano.
0: Aan de telefoon, Ed uit Hoofddorp.
2: Hey Edwin, alles goed?
0: Ja, goed. Hoe is het met jou, man?
2: Ja, lekker man.
0: En jij weet welke snack het beest voorbij kwam daarnet in dat rijtje met van die heerlijke snacks uit de snackbar.
2: Je krijgt een trek van patat.
0: Patat! Ja.
2: Of frieten, zeg.
0: Ja, dat is altijd de discussie, hè? Friet of patat?
2: Ja, ja, ja.
0: We maken er gewoon patatfriet van voor deze gelegenheid.
2: Ja, lijkt me goed plan.
0: Wat is jouw favoriete snack uit de snackbar trouwens?
2: Kipcorn.
0: Is goed, hè? Kipcorn.
2: Ja, is lekker, man.
0: Beetje satésaus, mayonaise.
2: Zeker, ja, of een beetje curry.
0: Ook lekker! Och.
2: Ja, man, lekker een beetje curry dopen.
0: Hou op, schei je uit. Ja, zondagavond is een snackbaravond vaak. Is dat bij jou ook zo thuis, of niet?
2: Nou, nee. Bij ons is het meestal of vrijdagmiddag.
0: Zeg Ed, je bent de winnaar. Je mag kiezen. Wil je het Radio 10 strandlaken hebben of heb je toch meer met het Radio 10 barbecue schort?
2: Ik wil graag het strandlaken.
0: Gaan we die naar je opsturen?
2: Een beetje mooi weer is. Ja. Nou, ja. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: En een fijne uitzending.
0: Dankjewel Ed. Kijk, Bush komt eraan.

0: stappenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Simpel.
1: Nu.
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu.
0: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja, weer eens.
16: Nou, proef jij even.
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt je

0: Een hit die daarover gaat, hoor je zo meteen. En ook Man at Work komt eraan. Eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Mario Kwaitaal.
1: In het bijzijn van de koning, koningin en prinses Alexia start de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De koning stond op de grid terwijl het volkslied werd gespeeld en reikt na afloop de prijs uit. Lando Norris rijdt weg van pole position, Max Verstappen start als 7e. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man neergestoken. Hij werd een paar straten verderop pas teruggevonden. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. De politie weet nog niet waarom hij werd aangevallen. Het gebeurde in een druk uitgaansgebied in Rotterdam. Er is wel een mes gevonden. In Zwitserland is het dodental opgelopen van de brand in een restaurant in de buurt van St. Moritz in het oosten. Er werden in het uitgebrande gebouw nog 2 lichamen gevonden. Daarmee zijn er nu 4 doden. Er werd ook nog iemand vermist, maar die is levend gevonden. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag nog steeds geen punt gepakt dit seizoen. Vanmiddag was Go Ahead Eagles met 3-1 te sterk. ADO had geen moment zicht op een punt. Het doelpunt dat ze zelf scoorde kwam vanuit het niets, maar daarna kregen ze geen kansen meer. Vanmiddag speelt PSV nog tegen Groningen en Feyenoord tegen Cambuur. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag.
0: Radio 10 verkeer, er zijn 6 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A10, Nieuwe Meer, Watergaasmeer. Bij Amsterdam over Amstel, er staat een auto met pech. De vertraging is 10 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 9. En de A32, Heerenveen-Weerdum. Bij het aquaduct Mid-Friesland. Een ongeval gebeurt, de vertraging daar is 8 minuten.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.
14: De zomer van 10. Wouter Kooijman. Hey.

0: Het is de zwoele zondagmiddag van 10 en wet, wet, wet.
1: Het weekend van 10.
0: Love is all around.
1: Wouter Kooijman.
0: Goedemiddag en welkom in het weekend van 10. Het is een relaxte zondagmiddag vandaag. Mix van stapelwolken. De loop van de middag steeds meer zonnige periode. En de temperatuur die schommelt tussen de 19 en 22 graden. Nou, zojuist het startschot gegeven voor de laatste Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Ik ben benieuwd wat het resultaat gaat zijn vandaag. En er is wat te vieren vandaag. Het is namelijk iets wat je dagelijks gebruikt, wat vandaag verjaart. Het internet. Vandaag is het namelijk 35 jaar geleden dat het beschikbaar werd gesteld voor alle consumenten. En uit recent onderzoek blijkt dat we inderdaad goed ons weg weten te vinden op dat internet. Dat we per dag meer dan 6 uur online zijn. Hey, dat is bijna een derde van de tijd dat je wakker bent. Eigenlijk is het ook een beetje onmisbaar geworden in je dagelijks leven. Van thuiswerken tot online boodschappen doen. Of wat dacht je van contact onderhouden met familie? Vrienden misschien wel? Tja, anno 2026 is offline gaan nog nooit zo lastig geweest. Of misschien wel een nieuwe luxe, hè? Dat kan ook. Heb ik eigenlijk een vraag aan je, want hoeveel uur ben jij gemiddeld per dag online? Komt dat een klein beetje overeen met die 6 uur? Nou, bij mij wel, ben ik bang. Als ik het allemaal een beetje bij elkaar optel. Remote werken, social media, boodschappen doen. Nou, doe dat voor jezelf ook even en laat het weten in de gratis app van Radio 10. Wie weet spreek ik je zo meteen even. Of give me a ring, hè. 0909-310-10. Ik hoop zo wat van je te horen. Dit is ABBA.

Jorde Kensington. Ze kijken erg uit naar de decembermaand. Dan staan ze weer in Ziggo Dome. Jorde War op Radio 10. We hebben een feestje vandaag. Het internet is 35 jaar voor ons consumenten. Uit onderzoek deze week blijkt dat je gemiddeld 6 uur per dag online te vinden bent tegenwoordig. Dat is een derde van de tijd dat je per dag wakker bent. Best lang, hè? Lisanne zegt in de app bijvoorbeeld: Wouter, ik ga er eigenlijk vet overheen, denk ik zomaar. Ik zit wel op een uurtje of 10 per dag. Wow! En Theo, die houdt het bescheiden. Die komt met 1 uur per dag mooi weg. Hij probeert zoveel mogelijk offline te zijn. Al lukt het hem niet altijd tegenwoordig, zegt hij erbij. Dat is ook wel lastig natuurlijk. Goedemiddag, het zijn de grootste hits aller tijden, Radio 10. Met zometeen de eerste hit van Billy Ocean. Eerst Eric Clapton. Dit is Wonderful Tonight.

0: was ooit kleermaker in de straat van Londen. Ja, totdat dit een hit werd. Love Really Hurts Without You natuurlijk. Billy Ocean hoorde je. Goedemiddag, Radio 10. Ik ben Wouter. Zometeen heb ik de hit-flashback voor je. Neem je mee terug naar het jaar dat dit gebeurde.
1: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries. In februari claimt hij de oplossing van de Natalie Holloway-zaak.
0: Weet je nog welk jaar dat was? Het antwoord krijg je zometeen van me. Net zoals Genesis. Je hoort ze zo helemaal.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
15: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Wouter Kooijman.
24: Hey, goedemiddag. Nou, Verstappen uit de race. Maar ik heb zo de hit flashback voor je. Eerst deze van Genesis.

0: Frankie Valli. En misschien heb je het meegekregen of niet. Zijn broer Bobby heeft op Facebook aangekondigd dat Frank stopt met optreden vanwege zijn gezondheid. Alleen niet veel later postte de 92-jarige zanger zelf op Instagram, in tegenstelling tot wat je misschien gehoord hebt: ik ga niet met pensioen. Nou, zijn laatste noot is voorlopig nog niet gezongen, dus dit was in ieder geval een van zijn hits, Grease.
1: Radio 10, hit flashback.
0: Daar neem ik je vandaag mee terug naar het jaar dat in heel Nederland het rookverbod ingaat, onder andere in de horeca. En ook dit was in het nieuws.
2: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries. In februari claimt hij de oplossing van de Natalie Holloway-zaak.
0: Het speelde zich allemaal af in 2008. Muzikaal een goed jaar, hoor. Zo hoor je zo meteen een van de hits van de zanger die naast zijn muziek ook bekend staat om zijn uitspraken, zijn persoonlijkheid en zijn politieke opvattingen. Waardoor hij buiten de muziek natuurlijk ook vaak in het nieuws komt. In week 34 stond hij met een geleend muziekje van Lynyrd Skynyrd net niet op nummer 1 in de hitlijsten van dat moment. En ook hoor je zo meteen een zomerhit van een Belgische zangeres, Katrien Verbeek. En ook zij kwam niet tot de nummer 1 bij ons. Maar deze Belg veroverde met haar Franse covers wel heel Europa in 2008. De hitflashback van vandaag begin ik overigens met een hit die wel bij ons op nummer 1 stond in 2008. Sommige mensen die hebben moeite met het schrijven van één hit. Nou, dat geldt absoluut niet voor Coldplay. Die hebben alleen meer moeite om al die hits allemaal op één album te krijgen. Want Viva La Vida, wat je zo gaat horen, stond nog maar net op nummer 1. En de band kondigde alweer een nieuw album aan.
1: Radio 10, hit.

dit was volgens mij toch wel de zomerhit uit 2008. Je hoorde Kid Rock. Het weekend van tien. Het was de laatste in de hit flashback met All Summer Long. Niet morgen, maar morgen over een week. Dan begint de nieuwe ochtendshow Radio 10 staat op. Jan Willem en Jeroen die presenteren het. En komende vrijdag kun je al even kennis met ze maken. Want dan zijn ze te gast bij Gijs in de middagshow. En goedemiddag. De grootste hits aller tijden hoor je hier op Radio 10. Wat dacht je zo meteen van de Backstreet Boys? Eerst deze van Alison Moyet. Is This Love?

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Met zo'n muziek uit België die het best klinkt uit je radio. En Kim Wilde komt eraan. Eerst het nieuws van 4 uur. Gelezen door Mario Quartaal.
20: In de Grand Prix op Zandvoort is Max Verstappen in de eerste ronde gecrashed en uitgevallen. Hij verloor de controle en reed vol in de vangrail. Zijn auto was zwaar beschadigd, zelf heeft hij niks. Hij stapte uit en zei meteen, I'm okay. Bij de herstart na een half uur viel een van de auto's van Team Haas uit met motorpech. Het is de laatste race op Zandvoort en er zijn een record aantal mensen naartoe gekomen. Beide weekenddagen waren uitverkocht en donderdag en vrijdag waren er ook veel mensen. Vandaag zit ook de koning op de tribune met de koningin en prinses Alexia. Hij reikt na afloop de prijs uit. De gesprekken over de begroting gaan komende week verder. Morgen is Pro weer aan de beurt. Die gaat praten met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Andere oppositiepartijen praten alleen met Heijnen. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. En in de weilanden bij Bergen-op-Zoom is een drugslab gevonden. Er zijn ook twee mensen aangehouden. Op diezelfde plek werd volgens Omroep Brabant 2 jaar geleden ook al een groot drugslab ontdekt. Toen duurde het meerdere dagen voor de boel was opgeruimd. Bij het huis hoort een grote lab grond met kassen en 2 loodsen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een mix van wolken en zon, het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag.
19: Zijn er nog 3 vertragingen in Nederland. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld 5. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10. En de A6.

0: Business.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu?
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten.

0: 10, dit was uit 1991. De Radio's.
1: Het weekend van 10.
0: She Goes Nana.
1: Wouter Kooijman.
0: Ach, die Max. Hij ligt eraf na een zware crash. In de laatste ronde, of in de laatste GP van Nederland. Deze laatste ronde. Het was de eerste ronde. Maar gelukkig gaat het goed met hem. Dat is belangrijk natuurlijk. Maar ja, de regen heeft deze keer niet echt in zijn voordeel gewerkt. Daarover gesproken, een mix van stapelwolken en steeds meer zonnige periodes. 19 tot 22 graden. Dat is een beetje het weerbeeld van vanmiddag. Goedemiddag trouwens, ik ben Wouter en dit uur wil ik met je op zoek naar een Sweet 16. Een hit die populair was, misschien wel rond jouw 16e verjaardag. Dat zometeen. En over verjaardagen gesproken. De verjaardag van Madonna gisteravond heeft tot een politieke rel geleid op het Griekse eiland Corfu. Een verzoek aan de inwoners van het dorp om de ramen te sluiten vanwege nieuwsgierige blikken. Ja, viel verkeerd bij een linkse politica die de premier dan weer vroeg om dat verzoek te veroordelen. Maar of Madonna daarvan op de hoogte is van deze politieke rel, ik vraag het me af. Ze deelde veel foto's van het feest op haar Instagram-pagina en sprak lovend over de ontvangst door de Grieken. Nou ja, één ding is zeker, we weten wel waar de afterparty gehouden gaat worden. Dat is in het Griekse parlement. Er zal nog een hoop gaan sneuvelen, denk ik daar. Oh, Radio 10, zo direct Toto. Eerst de band van George Shepard en zijn zussen. Dit is Geronimo.

0: Toto en Hold the Line.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ja, wat dit zo leuk maakt is dat je van tevoren nooit weet welke hit ik zometeen aan jouw Sweet 16 mag koppelen. Op de dag waarop je 16 werd, daarvan weet je alles waarschijnlijk nog. Maar hoe zit het met de muziek uit die tijd? Meestal is dat even wat minder, hè?

0: je danspartner, dat kan ook natuurlijk. Ja, of wie weet ging je voor het eerst op vakantie of misschien wel op tienertour. Nou, heb je geboortedatum door naar de gratis app van Radio 10. Wie weet spreken we elkaar zometeen. Toen deze Bill Withers 16 jaar oud was, werkte hij bij de melkboer in zijn geboortestad Slap Fork in West Virginia. Hij bezorgde dus melk voordat hij later wereldberoemd werd door onder andere deze track uit 1981. Dit is Just the Two of Us.
1: I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
24: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Wouter Kooijman. Goedemiddag. Van wie is de Sweet 16 zometeen? Nou, je hoort het zometeen. Eerst U2, dit is With or Without You.

0: allemaal mee, hè, bij Radio 10.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Hanson was dit en Mbaf. Barbara, welke datum werd de wereld een stukje leuker omdat jij geboren werd?
3: 27 september 1960.
0: Oh, mooie dag was dat, hè?
3: Ja, vroeger.
0: Weet je nog wat er toen op nummer 1 stond?
3: Geen idee.
0: Ik ga het je laten horen. Dat is leuk.
3: Ja.
0: Abba en Dancing Queen.
3: Nou, mooi.
0: Ik gok zomaar dat hij uit de personeelskamer van het ziekenhuis knalde destijds. Denk je ook niet?
3: Ik ben thuis geboren. Binnen 2,5 uur was ik er al.
0: Oké, zo. Kijk eens even aan, zeg. Weet je nog meer van die dag?
3: Nee. Ik heb alleen maar gehoord.
0: 16 jaar later, 1992.
3: Ja.
0: Wat weet je nog van die tijd?
3: Ja, een poegje.
0: Ja, ja.
3: School,
0: ja.
3: Vriendinnen, stappen.
0: Mm-hmm.
3: Meer weet ik niet.
0: Nee, veel stappen?
3: Ja.
0: Wat voor muziek vond je leuk?
3: Van alles eigenlijk. Wel een beetje actie, een beetje.
0: Ja. Nou, ik ga je een paar liedjes laten horen die rond jouw 16e leeftijd populair waren en in de hitlijsten stonden. De eerste, niet schrikken, is van ABBA. Ja!
3: Echt?
0: Misschien weet je dat nog wel uit die tijd. Ja, dat was ABBA was super populair, hè, begin jaren 90. Het was een soort revival, was het.
3: Ja.
0: En ze hadden een cd uitgebracht met de greatest hits. En die single ook opnieuw uitgebracht.
3: Wat goed.
0: Ja, dus dat is leuk. Maar ik heb er nog één. En die is van Lionel Richie. You are my destiny. Ook mooi. You
3: are my one. Ook mooi. Dat is ook echt voor ABBA.
0: Ja, Barbara, wordt dat jouw Sweet 16?
3: Ja.
0: Dat kan ook bijna niet anders, hè?
3: Nee, hè?
0: Ik ga hem draaien voor je.
3: Dankjewel.

Radio 10, Elton John, Your Song. Zometeen na vijven, jouw kans op dat bomvolle Radio 10 prijzenpakket. Als je meespeelt met Stuck in the Middle, je hoort een radio.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Laptops snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker.
16: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
17: streekt. Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
18: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
21: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
23: Jouw kans zometeen op het prijzenpakket als je meedoet met Stuck in the Middle. En een romantisch liedje over Suzanne heb ik zo. Hier is het nieuws van 5 uur, gelezen door Mario Kwaitaal.
24: Veel Max Verstappen-fans zijn na zijn crash in Zandvoort teleurgesteld naar huis gegaan. Dat was te zien bij het station. Zelfs fans die speciaal uit China en Japan naar Zandvoort kwamen vonden het niet boeiend meer zonder Max. Ook een fanplein in het centrum van Zandvoort liep snel leeg. Daar moesten sommige kinderen zelfs huilen. Zangeres Sophie Straat heeft op Lowlands weer de witte mannen in het publiek gevraagd om naar achteren te gaan, zodat vrouwen ongehinderd konden dansen. Dat deed ze al bij andere optredens en kreeg toen een storm van haat over zich heen. Deze keer zei ze erbij: ga vooral vooraan staan in het debat over vrouwenhaat en discriminatie. Tophonkballer Jonathan Schoop hangt op Curaçao ruim 3 jaar cel boven het hoofd, melden media. In zijn auto werd een zwaar vuurwapen met zijn DNA gevonden. Het OM vindt een zware straf nodig vanwege zijn voorbeeldfunctie. Schoop was jarenlang profhonkballer in Amerika en speelde ruim 14 jaar voor het Nederlands team. En in de Eredivisie heeft PSV met grote cijfers gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-1. Vooral in de eerste helft kregen beide ploegen veel kansen. Groningen kwam zelfs al snel op voorsprong, maar kon dat niet lang vasthouden. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Vanmiddag speelt Feyenoord nog tegen Cambuur. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een mix van wolken en zon. Het is 18 tot 22 graden. Vanavond verdwijnen de wolken en vannacht koelt het flink af. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag.
23: Radio 10 verkeer met nog 3 vertragingen. De A7, Zurich den Oever, bij de brug over de Stevensluis 6. A12, Arnhem-Oberhausen richting Duitsland 8. En de A76, ook richting Duitsland. Daar is de vertraging 15 minuten.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: De mannen uit Tilburg, VOF de Kunst. Met het liedje dat Ricky Martin ooit gecoverd heeft, maar dan in het Spaans. Anders dan, hè? Je hoorde Suzanne.
1: Het weekend van 10.
0: Een goedemiddag.
1: Wouter Kooijman.
0: De bevolking verdwijnt langzaam en het wordt een vrij heldere avond. Vannacht gaat het in het binnenland afkoelen naar een graad of 6. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Nou, de Grand Prix van Nederland is afgerond, hè. Lando Norris heeft deze gewonnen. De regeert wereldkampioen. Max natuurlijk veel te vroeg uitgevallen al in de eerste ronde. Eigenlijk een kleine deceptie, hè. Een ander record wat vandaag behaald is, tenminste, dat wordt gesuggereerd, is van een Britse man. Hij heeft een tocht van ruim 4500 kilometer door Australië voltooid op een gewone step. En hij deed daar 31 dagen, 4 uur en 10 minuten over. Nou, dat is een mooie tijd, hè? Het is alleen nog niet duidelijk of hij daarmee ook een record heeft genoteerd, want het schijnt dat hij onderweg 3 keer is ingehaald door de kangeroes. Jouw kans op het Radio 10 prijzenpakket. Zometeen als je meespeelt met Stuck in the Middle. En een echte disco-klassieker van Chic staat voor je klaar.

Zometeen Rod Stewart en ook Justin Bieber voor je onderweg. Eerst jouw kans op het Radio 10 prijzenpakket in Stuck in the Middle. Je hoort zometeen een grote Radio 10 hit, maar die blijft hangen in het midden. De bedoeling is dat jij raadt welke hit dat is. Als je dat goed doet zometeen, dan maak je kans op het Radio 10 prijzenpakket.

19 strandlaken. Die groot genoeg is om lekker met z'n tweeën op te liggen. Nou, laat het maar weten, zometeen. Maar eerst even luisteren naar de opgave natuurlijk. Pada, pada, pada. Nou, oké. Okay. Ik hoop dat jij er wat van kunt maken. Heb je wat herkend? Het is wel een grote hit natuurlijk. Drop het nu in de gratis app van Radio 10. Of bel je antwoord door op 0909-300-1010. Je maakt kans op dat fantastische Radio 10 prijzenpakket. Ja, ik ga hem je nog één keer laten horen hoor. Nou, ik ben benieuwd. Titel en uitvoerende wil ik van je weten. Geef het nu door via de gratis Radio 10 app. Of bel het door op 0909-300-1010. Want ja, een beller is natuurlijk sneller. Ik ben benieuwd wat je ervan kunt maken. Pada, pada, pada.

0: yourself. Radio 10, Justin Bieber, Love Yourself. Stuck in the Middle is een lastige vandaag. Sterker nog, ik heb nog geen goed antwoord binnen. Ja, dat is toch ook wat. Dat gebeurt niet vaak met dit spelletje. Maar vandaag is het wel degelijk zo. Wel een voice-appje trouwens van Wilco.
1: Het goede antwoord is de Rolling Stones met Let's Spend the Night Together. Now I need you more than ever.
0: Is niet waar ik naar op zoek ben, Wilco. Maar je bent wel in de buurt. Luister even goed naar dit. Naar welke hit ben ik op zoek? In Stuck in the Middle. Ik heb nog een minuutje of 10. Dan ga ik hopelijk de winnaar bekendmaken. En zometeen bij je terug met onder andere muziek van Michael Cimbello.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen? Of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.

0: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Wouter Kooijman.
9: Hey, goedemiddag. Naar wie ben ik op zoek in Stuck in the Middle? Het antwoord krijg je zo meteen. En dit is

0: grootste hit aller tijden natuurlijk op Radio 10. Je hoorde Alize.
1: Stuck in the middle,
0: En voor die super lastige oplossing van vandaag heb ik Tom aan de telefoon. Tom, wat speel je allemaal, wat ben je allemaal aan het doen vandaag?
2: Nou, ik ben nog aan het werk.
0: Oh, wat doe je op zondagmiddag voor werk?
2: Nou, ik ben fulltime taxichauffeur.
0: Ah, kijk, ja, die moet ook gewoon op zondag aan de bak natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: En is er nog een beetje wat te doen op deze zondagmiddag?
2: Oh, zeker weten. Dat zijn de lange afstandsritten.
0: Oh, naar Zandvoort.
2: Van Lies. Nee. Ik ben vandaag in Limburg geweest.
0: Oh, zo. Kijk eens even aan. Dat is zeker een lange rit.
2: Ja, zeker.
0: En nog wat bijzonders meegemaakt recent in de taxi. Want volgens mij maak je altijd wat mee.
2: Ja, maar niet echt spannende dingen. Maar wel verhalen van ouderen natuurlijk. Hè?
0: Ja. Hey, en Radio 10 aan in de taxi. Dat doe je goed.
2: Ja, ik heb 24 uur per dag aan Radio 10 op staan.
0: Kijk, dat horen we graag. En toen hoorde je deze opgave voorbij komen. Nou, beste Tom, wat heb je ervan gemaakt? Want het was zo lastig, hè, vandaag.
2: Ja, maar het was het heus in ieder geval bekende van de Rolling Stones. En mijn eerste ingeving was Angie.
0: Ja, en die heb je ingestuurd, hè?
2: Ja,
0: ik kreeg ook veel Train binnen. Drops of Jupiter. En daar kan ik me ook wel, kan ik ook wel inkomen. Maar even kijken hoor, dit is de oplossing. Ja, dit is toch echt... Gefeliciteerd!
2: Dankjewel,
0: jongen! Jij wint dat fantastische Radio 10 prijzenpakket. Met daarin de dopper, de cap, de zonnebril en de schone sokken.
2: Nou, helemaal goed.
0: Ja, lekker toch?
2: Helemaal top.
0: Ja, die kan je altijd even meenemen onderweg in de taxi, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Je weet maar nooit wanneer je schone sokken nodig hebt. Of je zegt, Tom, laat maar. Ik wil liever dat strandlaken, Wouter.
2: Nee, doe de sokken maar.
0: Oké, hele pakket ga ik naar je toe sturen. En eentje van de Rolling Stones, natuurlijk even voor je op de radio, hè?
2: Nou, helemaal geweldig, jongen.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jou. Volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we al!
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En Radio 10 wordt zometeen Radio Tina met Tina Turner. Ook hoor je Maggio en nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
2: De laatste Formule 1 race op Zandvoort is gewonnen door Lando Norris van McLaren. Prins Bernhard van Oranje zwaaide de finishvlag en de koning reikte de prijs uit. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en viel uit. Hij zegt dat hij probeerde te versnellen op een nat stuk van de baan en noemt het ongelukkig. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Nevada is geëvacueerd omdat een natuurbrand te dichtbij komt. Ook een deel van de stad Reno is ontruimd. De brand is moeilijk te blussen door de harde wind en verspreidt zich razendsnel. In Oekraïne is een trein vol passagiers aangevallen door een Russische drone. De locomotief vloog in brand. Tijdens de evacuatie was er een tweede aanval, maar niemand raakte gewond. De passagiers zijn met de bus verder gegaan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen gewonnen van China. Het werd 4-1. Het is de tweede groepsfase. Oranje was al zeker van de halve finale. En wielrenner Koen Bouwman is in de tweede etappe van de Vuelta eerste geworden in het bergklassement. Hij won tot 2 keer toe een sprint op een col en krijgt dus de bollentrui. Met de Radio 10 weer door Weer Online. De wolken trekken weg en dan wordt het een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag.
1: Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 12 minuten.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
10: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechter. Radio 10.
11: De zomer van 10.
12: Jules van Hel.

0: Het Franse house duo Mojo en Lady bij Radio 10. En wat zo mooi is aan Frankrijk, ik was er een paar weken geleden op vakantie. Ze hebben daar in Frankrijk gewoon verkeersborden met discoverlichting.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld zo'n bord waar je dan maximaal 50 mag rijden, of een bord van een zebrapad. Daar hebben ze dan van die knipperende rode lampjes omheen gedaan. En dat valt lekker op. En dat is ook precies de bedoeling natuurlijk van zo'n verkeersbord. Het enige wat nog mist is discomuziek. Maar ja, om nou overal bij die verkeersborden met discoverlichting speakers op te gaan hangen, dat gaat een beetje ver. En ja, dan wordt het een beetje een poppenkast. Dat wil je natuurlijk ook niet. Wil je nou ook hier in Nederland verkeersborden met discoverlichting, steek dan nu even je hand omhoog. Je bent bij de lekker lange zondagavond van Radio 10. Jules hier met zometeen UB40 en dit

Het is wetenschappelijk bewezen door de Universiteit van Gent in België. Als je naar muziek luistert tijdens het hardlopen of wandelen, bepaalt het ritme en het tempo van de muziek hoe hard je loopt. Leuk hè? Dus bij techno of pop versnelt je tempo, terwijl je bij jazz en reggae juist een langzamer tempo gaat lopen. Dat gaat eigenlijk vanzelf, dat doen je hersenen. Dus als je nou binnenkort een marathon rent of je maakt zometeen nog een avondwandeling met de reggae van UB40, ga je toch een beetje in een slakke tempo. Dus ja, dat is misschien wel beter om achteraf te luisteren na je wandeling of hardloopsessie. Als een soort van cooling down. Nou, kun je er even mooi in je zak steken, deze sportieve tip bij Radio 10. En nu even lekker uptempo met Jesse J en Domino.

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt alleen vandaag nog, dus ga snel naar centerparks.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Welke band duikt binnenkort een wijnbar in om hun grootste hits te zingen? Hoor je zo meteen nu.

En je weet, wijn en muziek gaan heel goed samen. Zou dat dan soms ook de reden kunnen zijn dat de Moody Blues begin september 3 concerten gaat geven in een wijnbar in New York? Want dat gaan ze namelijk doen in een zaal voor 350 fans per avond. Terwijl je kunt nippen van je Pinot Noir, je Sauvignon Blanc, je Chardonnay of Cava wijn. En als je nou geen wijnliefhebber bent, dan ga je gewoon lekker aan de Cola Zero. En genieten van onder andere hun grote hit Nights in White Satin. Dat moet een hele mooie sfeer geven in die wijnbar die je voelt met elke vezel in je lijf. De Moody Blues bij Radio 10.

En waar was Madonna vorig weekend? Zij was op het Griekse eiland Patmos om haar 68ste verjaardag te vieren. En dat deed ze met familie en met vrienden. En op Instagram schreef zij: het was een vakantietrip die goed was voor de ziel. Er werd gedanst, gedronken, gegeten op de verjaardag van Madonna. En ook lekker met borden gesmeten, want dat doe je in Griekenland, hè. Na het eten dan gooi je op de grond je bord helemaal in stukken. Om de feestvreugde te vieren. En het bijgeloven ze ook dat je daarmee de boze geesten weg zou jagen. Ja, en het scheelt ook wel weer afwas. Madonna bij 10, Express Yourself. Come on.

0: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X processor en een batterij.

0: plus.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De tijd van nat regenen is voorbij voor je, want zometeen maak je namelijk kans op de Radio 10 Paraplu. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
2: Komende week wordt er weer verder gesproken over de begroting. Morgen gaat Pro met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën praten. SGP en Ja21 gaan deze week ook op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jetten gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. In Australië is voor het eerst vogelgriep ontdekt bij een zoogdier. Het gaat om een soort zeeleeuw die alleen in Australië voorkomt. Het dier werd doodgevonden op een strand in het zuiden van Australië. Daar gaat een zeer besmettelijke variant rond van vogelgriep. Maar tot nu toe was het nog niet bij een zoogdier ontdekt. In de hoofdstad van Guinea is een vuilnisbelt ingestort na dagen van zware regen. Een golf van afval kwam over de huizen heen. De regering had mensen al gevraagd om te vertrekken. Er zijn zeker 18 lichamen uit het puin gehaald, maar het precieze dodental is nog onbekend. Er wordt gevreesd voor nog veel meer slachtoffers. En na de Grand Prix in Zandvoort is Kimi Antonelli verder uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij werd vandaag tweede achter Lando Norris. George Russell heeft net zoveel punten als Lewis Hamilton, maar Russell staat tweede omdat hij meer races won dan Hamilton. Max Verstappen viel vandaag uit en staat zesde. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.
1: Michael Jackson en R.E.M. die hoor je zo meteen bij Radio 10. Nu het verkeer van Flitsmeister met vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 8 minuten. En de A76 Geleenkeulen tussen Simpelveld en Duitsland 9 minuten.

0: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
3: Nu hou hè. Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Zoals je weet heeft die film Michael over het leven van Michael Jackson de laatste maanden in de bioscopen gedraaid. En die heeft wereldwijd 1 miljard dollar opgebracht. En daar komt nu een deel 2 van. Nee, dat is niet om te lachen, dat is bloedserieus. En die film Michael deel 2 die komt ergens in het einde van 2027... of de eerste helft van 2028 uit in de bioscoop. Heb je wat om naar uit te kijken? Thriller, Michael Jackson bij Radio 10. En het is als hopjesvla zonder hopjes. Als Zandvoort zonder Formule 1 race. En als zonnebrandcrème zonder zon. Want je hoort zometeen namelijk een bekende Radio 10 hit. En daarbij is alles weggehaald. Dus een kaalgeplukte versie. Zonder muziekinstrumenten. Zonder zang. Je hoort alleen dus de beat. En aan jou is de vraag, van welk lied is die beat? Dit is dus die beat. Maar van wie, oh wie is die? Komt deze beat A uit een hit van Dire Straits, Walk of Life? B van Los Del Rio, de Macarena? Of C, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine? Nou, je hebt een paar minuten om je oplossing te sturen met de Radio 10-app. En dan maak je kans op de waanzinnige, waterdichte Radio 10 paraplu en de Radio 10 thermosbeker. Succes!

0: Dit is Roxy Music bij Radio 10 en Dance Away. Goedenavond, even kijken, Linda.
1: Ja, goedenavond.
0: Jij bent in een opperst vrolijke bui, volgens mij.
1: Jazeker.
0: En komt dat door het avondeten?
1: Jazeker, ik heb heerlijk eten. Rijst met gewokte garnalen.
0: Je hebt fantastisch gekookt.
1: Ja, heerlijk. Ik ben helemaal blij van.
0: Je bent bijna een 3-sterren restaurant.
1: Ja, zo kan je wel zeggen, ja.
0: Verdien je dat, vind je?
1: Ja, dat verdien ik wel, ja. Je moet goed voor jezelf zorgen, toch?
0: Ja, en je moet ook een beetje opscheppen over je eigen kookkunsten, toch?
1: Ja, nou, eigenlijk heb mijn man gekookt, dus ik zit over zijn kookkunst.
0: Ah, oké. Hey, en wat kun je zelf heel goed koken? Waar ben je echt heel erg trots op?
1: Waar ik heel erg trots op ben, ik kan heel goed pannenkoeken maken.
0: Met als geheime ingrediënt?
1: Ja, wat er in pannenkoeken hoort, hè.
0: Liefde.
1: En liefde, ja.
0: Ja, dat proef je.
1: Ja, zeker, dat proef je.
0: Smaken ze extra goed. Hey, ik hoop dat je even de oplossing weet van deze opgave. Van welk lied is de beat? Bij Radio 10. Komt deze beat A uit de Dire Straits Walk of Life, B Los Del Rio en de Macarena, I, of C Katrina and the Waves Walking on Sunshine?
1: De laatste.
0: En dat is?
1: On Sunshine.
0: Sorry, nog één keer.
1: Katrina and the Waves.
0: Katrina and the Waves, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is hem.
0: Dat is hem, in de pocket.
1: Ja, helemaal mooi.
0: En dus kun je binnenkort over straat in alle regenbuien met de Radio 10 paraplu, die komt naar je toe.
1: Oh, wauw, dat vind ik helemaal tof.
0: En de Radio 10 Thermosbeker is ook van jou, Linda.
1: Ja, super gaaf.
0: Heel veel plezier ermee.
1: Ja.
0: Je hoort zometeen ook nog de oplossing van Dire Straits Walk of Life bij Radio 10. En eerst Sixpence, None the Richer en Kiss Me.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van Voodoo.
12: Aldi. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
15: Met zometeen voor je Meatloaf, ook Raccoon. En nu voor je When the Rain.

Het begint gewoon bijna te wennen voor Raccoon. Want in oktober staan ze voor de 11e keer al in AFAS Live in Amsterdam. Ze behoren daar bijna tot het meubilair. Ze kunnen bijna geblinddoekt van hun kleedkamer naar het podium lopen. Zo goed kennen ze daar de weg in AFAS Live. You're the Love You More bij Radio 10. En dit is Meatloaf.

Wat vliegt de tijd, hè? Dit liedje viert eigenlijk dit jaar zijn 30ste jubileum. 30 jaar geworden, Total Touch en Touch Me There bij Radio 10... toen Treintje nog een kleiner treintje was. En zometeen jouw lijflied, jouw favoriete 80's hit... die als een soort van rode draad door je leven loopt. Welke is dat? Want die verdient natuurlijk een plek in 80's at 8 zometeen. Dus open even de Radio 10-app en spreek jouw audiobericht in. Welke wil je horen uit de 80's?

0: is. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Pas je aan!

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
19: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: En zometeen weer de pracht en praal uit de 80's voor je in 80's at 8. Welke wil jij horen? Gebruik de Radio 10-app om dat te laten weten. Nu het nieuws van 8 uur.
23: De burgemeester van Zandvoort heeft een traantje gelaten bij de laatste Grand Prix van Nederland. Hij vindt het buitengewoon jammer dat het voorbij is. En ook het vroege uitvallen van Max vond hij teleurstellend. Voor de NS was het wel een hele goede dag. Zo'n 163.000 mensen kwamen met de trein in wat NS een militaire operatie noemde. Griekenland heeft een luchtafweersysteem naar Kreta verplaatst. Daar staat een basis die ook de Amerikanen gebruiken. Iran zou plannen hebben om militaire bases in die regio aan te vallen, waarbij ook Bulgarije gevaar zou lopen. Militaire bases op Cyprus zouden ook een doelwit zijn. Daar werd eerder al een Britse basis aangevallen. President Zelensky ontkent opnieuw dat Oekraïne achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen zat 4 jaar geleden. Vorige maand zei justitie in Duitsland dat Oekraïne de opdracht gaf voor die aanval. Oekraïne zou wel meewerken aan het Duitse onderzoek. Woensdag werd in Kroatië een Oekraïense verdachte opgepakt. En bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn 5 fans van Cambuur gewond geraakt door vuurwerk dat werd afgestoken vanuit het vak met Feyenoord-supporters. Fakkels kwamen in het publiek terecht. Ook de keeper van Feyenoord kreeg een fakkel om zijn oren, maar werd niet geraakt. Gevoetbald werd er ook. Feyenoord won met 5-2 van Cambuur. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af, landinwaarts tot 1 graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden.
22: Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Vertragingen op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 6 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 14 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Gorkum, 10 minuten.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
24: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
25: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
24: Wat dan?
25: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
24: Oh, mag ik mee?
25: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
27: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
18: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Jules van Hest.
22: De koningsklasse van de 80's hits. De 80's hits van de bovenste plank. De absolute wereldtop in 80's. Het eet, zoals je weet, vaste date. Elke vrijdag, zaterdag en zondagavond. Bij Radio 10 een uur lang de allerlekkerste 80's hits. En jij kiest ze uit via de Radio 10-app. Dus klik op het microfoonicoontje en spreek je verhaal in. Welke wil je horen uit de 80's en ook vooral waarom? Een appje van Lieselotte en Martin. Wij zitten in de auto onderweg naar huis na een weekend bij de Formule 1 in Zandvoort. Jammer dat Max Verstappen crashte, maar evengoed een supermooi weekend gehad. Doe voor ons maar George Harrison, Got My Mind Set

0: Ga eens even bij jezelf te raden. Hoeveel liedjes ken jij waarin je een doorspoelende wc hoort? Dat zijn er niet zoveel, hè? Ik denk eentje maar, dat is deze van In Deep. Last Night a DJ Saved My Life. Gekozen door Els via de Radio 10-app. There's not a problem that I can fix. 'Cause I can do it in the mix. Ja, die kan ook zo op een Delftsblauw tegeltje voor in je keuken. Je bent bij Ethisch at 8, Radio 10. Op deze heerlijke, relaxte, geen haast, geen stress, zondagavond. Misschien wat te drinken erbij, wat chips of nootjes. Maak het voor jezelf een beetje comfortabel. En stuur zo snel als je kan jouw favoriete ethisch hit deze kant op via de Radio 10-app. Dat heeft Ilse ook gedaan.
1: Hallo, met Ilse. Ik wilde graag de Human League aanvragen. Don't You Want Me. Een herinnering aan de brugklas

0: bijna geen toeval zijn. Daan de Bos, die kiest voor Dan Hartman. Dus dan krijg je Daan kiest Dan. En I Can Dream About You bij Radio 10 in 80's at 8. Binnengekomen, binnengedruppeld via de Radio 10-app. En als jij dat nou ook even doet, dan zijn wij heel goede vrienden. Dan ben ik trots op je. Dus kom maar door met jouw favoriete 80's hit. Welke wil je horen vanavond? Wat past er bij dit moment? En wat past er ook bij de komende week? Want we gaan langzaam weer richting mooie, warme, zonnige zomerdagen. Komende week zelfs weer 27, 28 graden. Dus misschien kies je wel een zomerhit uit. Een appje binnengekomen van Perette.
1: Hoi, spreekt Perette uit Schiphol in Rotterdam. Ik wil graag een ethisch nummer doorgeven. Mijn ethisch hit is When the Lady Smiles van Colder Earring.

0: huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: 80's at 8.

0: Ons dankjewel voor Sister Sledge en All American Girls. Bij Radio 10. En aan de telefoon Tiffany zit momenteel in de auto. Al 12 uur lang, compleet gesloopt. Terug van vakantie uit Oostenrijk. Was het die lange rit wel waard eigenlijk allemaal?
1: Ja, zeker. Het is niet te vergelijken met Nederland, joh.
0: Nou ja, ik weet er alles van. Het is echt een van mijn favoriete vakantielanden ook.
1: Ja.
0: En wat ga je nu je bijna in Nederland weer thuis bent... wat ga je het meeste missen aan Oostenrijk?
1: Ik denk de rust. Ja, het is daar echt... we wonen zelf in Den Haag.
0: Ja.
1: Ja, en we hebben allemaal auto's, scooters, noem maar op. En ja. Daar is het ook gewoon heel anders. Ja.
0: Den Haag is geen Oostenrijk, nee.
1: Nee, zeker niet.
0: Hey, en Tiffany, nou zou je verwachten dat jij iets gaat kiezen als dit? Omdat je net uit Oostenrijk komt. Beetje Tiroler muziek. Maar nee, je kiest iets heel anders uit de ethisch.
1: Ik heb gekozen uit voor een artiest met dezelfde naam als ik. En dat is Tiffany. Yeah. I think we're alone now.
0: Ah, leuk. Ga ik voor je draaien.
1: Super, dank je.

0: elkaar krijgen dat jouw favoriete 80s hit wordt gedraaid. En Perry van der Tuin, je koos voor Propaganda, Duel Eye to Eye. Weet je al hoe laat je je bed gaat opzoeken? Ik zou niet te vroeg naar bed gaan, want zometeen namelijk de Top 4000 Classics bij Radio 10. Daar wil je niks van missen. Met Albert-Jan Sluis en onder andere voor je Earth, Wind & Fire, Tasman Archer, Andrew Gold, Amy Winehouse en heel veel meer hits uit de grootste hitlijsten aller tijden. Maak er een mooie avond en nacht van en op de valreep nog een appje van Hemco Knol.
1: Hallo Jules, wat dacht je van REO Speedwagon? But keep on loving you. Een herinnering uit mijn diensttijd, net begin jaren 80. Dankjewel.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op

0: accu.nl/business.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in

0: organisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Ze hebben volgens de club brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het vuurwerk werd gegooid vanuit het vak met Feyenoord supporters. De club en supportersvereniging vinden het volstrekt onacceptabel wat er is gebeurd. In Badmen, net buiten Deventer, is een trein tegen een aanhanger gereden die op een overweg stond. De aanhanger was volgens de regio-omroep losgeschoten van een tractor. De bestuurder kon het alarmnummer niet meer bellen om de aankomende trein te laten stoppen. De trein kon niet meer verder, maar er raakte niemand gewond. In Guinea, in het westen van Afrika, zijn meerdere huizen bedolven onder een berg afval nadat een vuilnisbelt instortte. Er zijn al 30 lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval in Guinea. En wielrenner Mathieu van der Poel is terug op de mountainbike, maar greep net naast de winst bij een wereldbekerwedstrijd in Frankrijk. Hij eindigde als 2e achter een Fransman. Van der Poel bereidt zich in Frankrijk voor op het WK van volgende week. Hij wil over 2 jaar ook naar de Olympische Spelen op de mountainbike. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een heldere avond. Vannacht koelt het flink af. Landinwaarts tot een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu?
9: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
15: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

dat dit een liefdesliedje is. Maar nee hoor. Sleeping Satellite gaat letterlijk over de grootste satelliet die rond de aarde draait, namelijk de maan. Tekstschrijver John Hughes las een artikel over de maanlanding en dacht bij zichzelf: we zijn er jaren geleden een paar keer geweest en daarna nooit meer teruggegaan. Vandaar die vraag in het refrein of we misschien te vroeg zijn gegaan, maar er zijn gelukkig weer plannen. In 2028 moet namelijk de eerste mens sinds 1972 op de maan rondlopen. Je hoort Tasman Archer en Sleeping Satellite. Goedenavond, je hebt Radio 10 aan. Tot middernacht sluiten we je weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met Amy Winehouse zometeen. En straks een Engelse band waarvan de naam eigenlijk gewoon een vraag is. En ken jij misschien deze stem?

Het is actrice Natalie Wood in de film West Side Story uit 1961. Alleen, dit is Natalie Wood niet. Het is namelijk Marnie Nixon, een zangeres die jarenlang de geheime zangstem was van half Hollywood. Zo zong ze vrijwel alle stukken van Audrey Hepburn in My Fair Lady en die van Deborah Kerr in The King and I. Nou, Marnie Nixon werd nooit vermeld op de aftiteling, maar ze had gelukkig een zoon die wel met zijn naam een foto op platen stond. En dat is deze man. Andrew Gold, zoon van Marnie Nixon dus. En je hoort hem nu bij Radio 10 met Never Let Her Slip Away.

0: Amy Winehouse.
1: Top 4000 Classics.
0: Ze liep met producer Mark Ronson door de wijk Soho in New York en was op zoek naar een verjaardagscadeau voor een vriend. En terwijl ze liepen, vertelde ze aan Mark, half lachend, dat haar management haar naar een afkikkliniek had willen sturen en dat ze dat mooi niet ging doen. Nou, Mark Ronson die hoorde geen probleem. Nee, die hoorde een refrein. Ze zijn meteen teruggegaan naar de studio en maakte de hit die je net hoorde. Rehab, dat was Amy Winehouse. Top dat je Radio 10 aan hebt. Dit zijn de Top 4000 Classics op zondagavond met zometeen Beverly Craven. En vandaag zou Keith Moon, de drummer van The Who, 80 zijn geworden. De man die drumstellen sloopte en hotelkamers verbouwde. En ik draai een track van de laatste plaat die hij in 1978 met de band heeft opgenomen. Gitarist Pete Townshend die had er een zware dag op zitten. Na 13 uur lang onderhandelen met een platenbaas loopt hij naar buiten met een dikke cheque op zak. Hij duikt eerst de beste kroeg in en daar zitten Steve Jones en Paul Cook van de Sex Pistols. Nou, ze zakken die nacht flink door en als de zon langzaam opkomt, dan ligt Pete te slapen in een portiek. Een agent herkent hem en zegt tegen hem: je mag gewoon thuis gaan slapen, als je tenminste zelf overeind komt en nog weg kan lopen. De volgende dag besloot Piet een liedje te maken over zijn nachtelijke escapades en de titel werd de vraag die je jezelf op zo'n moment stelt. Who are you? Dit is The Who bij 10.

0: In februari 1992 liep deze dame met een enorme toeter het podium van de Brit Awards op om de prijs voor beste Britse nieuwkomer op te halen. Want ze was op dat moment namelijk 8 maanden zwanger. Promise Me, dat was Beverly Craven. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen een Amerikaan die zijn zonnebril nooit meer afzette. En je hoort een zangeres die vandaag biddinghuizen onveilig maakt. En deze komt eraan. De Pointer Sisters Automatic binnen nu en een paar minuten.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hola.
14: Albert-Jan Sluis.
0: Met Roy Orbison zometeen. Je hoort een zangeres die vandaag optreedt op Lowlands. En eerst de Pointer Sisters. Hier is

0: Thuis aan de keukentafel in Tennessee zit Roy Orbison te schrijven met zijn maat Bill Dees.
1: Top 4000
0: Classics. En dan steekt de vrouw Claudette haar hoofd om de deur. Ze zegt de man een gedag omdat ze even gaat winkelen. En Roy die vraagt of ze genoeg geld bij zich heeft. En dan spreekt Bill Dees de legendarische woorden: een mooie vrouw heeft nooit geld nodig. Ja, dat is inderdaad behoorlijk seksistisch, maar dat was in 1964 nog de normaalste zaak van de wereld. Tegen de tijd dat Claudette weer thuis was, was het liedje af. You're the pretty woman. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur de top 4000 classics. Daarin zometeen Bryan Adams. En eerst gaan we naar Biddinghuizen in Flevoland. Want daar, op het podium van Lowlands, treedt vanavond een zangeres uit Nieuw-Zeeland op. 13 jaar geleden scoorde ze een hit met een liedje waarvoor ze de inspiratie haalde uit een oude National Geographic uit 1976. Ze zag daarin een foto van een honkballer die handtekeningen uitdeelt met een woud van handen om zich heen. En op zijn shirt staat één woord, namelijk Royals. Ja, dat vond ze zo'n mooi woord dat ze spontaan besloot om daar de titel van te maken. En dat liedje is haar enige hit in de top 4000 afgelopen jaar op 2831. Dit is Lord bij 10.

Ja, dit is natuurlijk The Greatest Love of All. Het werd geschreven voor de film over bokser Muhammad Ali. 8 jaar later scoorde Whitney Houston er een hele grote hit mee. En haar hoor je later vanavond nog voorbij komen. Dat was in ieder geval George Benson en Gimme the Night. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met straks Natina, Adele en Michael Bublé. En eerst een Amerikaanse band die ruim 20 jaar geleden een keer in Ahoy in Rotterdam stond. En daar de mannen van Bluff ontmoetten. Nou, hun platenmaatschappij vroeg of ze zin hadden om samen een nummer te maken. Prima, zei zanger Adam Duritz, maar met één voorwaarde. De tekst moet deels in het Nederlands. Bassist Peter Slager schreef hem. Dit zijn Bluff en de Counting Crows met 10. En Holiday in Spain.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Ons CW fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Het ANP nieuws van 10 uur.
14: Sigrid Kaag werd 10 jaar geleden gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties, zei ze bij Zomergasten. Amerika vroeg of ze zich beschikbaar wilde stellen om secretaris-generaal te worden. Dat gebeurde niet omdat Nederland toen ook met andere dingen bezig was. Kaag denkt dat ze mede daardoor wel de Nederlandse politiek is ingerold. In Ridderkerk is een vrouw met haar baby van een balkon gesprongen om te ontsnappen aan een man die haar mishandelde, schrijft het AD. Ze zag toevallig de politie rijden en probeerde hun aandacht te trekken. Moeder en baby vielen vanaf de eerste verdieping in de bosjes en raakten licht gewond. Later werd een man aangehouden. Israël dreigt met zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Aanleiding zijn 4 vliegers zonder explosieven die dit weekend opdoken, waarschijnlijk uit Gaza. Volgens het leger vormen ze toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn eerder wel aanvallen gedaan. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden nog eens goed bekeken na het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord vanmiddag. 5 supporters raakten gewond, zij liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de KNVB. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht koelt het flink af tot onder de 10 graden. Landinwaarts zelfs zon een graad of 6 met kans op mist. Morgen wordt zonnig en iets warmer dan vandaag. 20 tot 24 graden.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
16: Nu hou hè, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: Nu?
15: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
16: Nu haal hè. Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee-hoo!
20: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
21: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.

Een lekkere meezinger natuurlijk, maar ken je hem zo ook nog? Ja, dit is het origineel van Peter Frampton uit 1975. En die versie staat helaas niet in de lijst. Maar gelukkig wel de versie die een reggae-band uit San Diego er bijna 20 jaar later van maakte. Dat deden ze voor de soundtrack van de film Reality Bites met Winona Ryder, Ethan Hawke en Ben Stiller. En het gekke is, in de film is de versie van Peter Frampton wel te horen, maar ze kregen geen toestemmingen om hem op de soundtrack te zetten, en daarom maakte Big Mountain een nieuwe versie. Dat was Baby, I Love Your Way. Je bent bij Radio 10, we toppen je weekend af met de Top 4000 Classics, met zometeen een Britse zangeres die haar albums vernoemt naar haar leeftijd, en straks discoband Shalamar. Eerst naar Londen, 1969. In de studio zit een pianist die niemand kent. Hij is begin 20, heet Reginald Dwight en verdient zijn geld met sessiewerk omdat ze eigen platen niet aan willen slaan. Hij speelt piano op een liedje dat uiteindelijk de grootste hit van de Hollies zou worden. Nou, de artiestennaam van die pianist is Elton John. Hij speelt dus de piano op deze hit van de Hollies. Dit is het prachtige He Ain't Heavy, He's My Brother, bij 10.

De titel is Engelse slang, oftewel straattaal. To roll deep betekent zoiets als iemand hebben die altijd achter je staat, wat er ook gebeurt. Precies wat er in dit liedje dus juist niet gebeurt. Het komt van haar album 21, want al haar albums hebben als titel de leeftijd die ze had toen ze het album maakte. 16 keer staat ze in de top 4000 en deze stond afgelopen jaar op 125. Rolling in the deep, dat was Adele. Even checken of je er nog bij bent. Ah, gelukkig, je hebt Radio 10 aanstaan. Dit zijn de Top 4000 Classics met Michael Bublé zometeen. Eerst gaan we terug naar juni 1982. Een Amerikaanse groep mag optreden in het Engelse muziekprogramma Top of the Pops. De zangeres is hoogzwanger, dus die kan helaas niet mee. En danser Jeffrey Daniel vliegt dus in zijn eentje naar Londen. En in plaats van braaf mee te playbacken, danst hij alleen maar. Halverwege glijdt hij achteruit over de vloer, alsof iemand hem aan een touwtje terugtrekt. Iedereen zit met open mond te kijken en er gaan verhalen dat er misschien olie op de studiovloer moet hebben gelegen. Nou, dat is niet het geval. Zelf noemde Jeffrey deze bijzondere dansmove de backslide. Michael Jackson zag het, oefende hem tot hij in ons woog en liet deze dansmove een jaar later aan de wereld zien en hij gaf hem meteen een nieuwe naam, namelijk de Moonwalk. Dit is dus de groep van de man die Michael Jackson de Moonwalk leerde, Jeffrey Daniel, Shalamar Bettine en The Second Time Around.

0: Op zijn 25e had hij het bijna opgegeven. Zijn muzikale carrière kwam niet van de grond en dus ging hij journalistiek studeren. Tot zijn cd via via bij de vrouw van een oud-premier van Canada belandde en die vroeg hem om op de bruiloft van zijn dochter te komen zingen. Ja, tussen de gasten was een bekende producer en die bezorgde hem alsnog een dikke platendeal. Jorden Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Albert-Jan hier, dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met Carly Rae Jepsen zometeen. En ik open straks de Top 4000-file van Pink Floyd. En deze komt eraan. De Jam, binnen nu en een paar minuten.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
13: Hey!
14: Jan Sluis.
13: Goed dat je erbij bent. Carly Rae Jepsen zometeen. Ik open de top 4000 verhaal van Pink Floyd over een minuut of 5. En

0: Radio 10 en Carly Rae Jepsen. Ze werd derde bij Canadian Idol. Geen winnaar dus, maar toch stond ze een paar jaar later met dit liedje in zo'n beetje elke hitlijst ter wereld. Dat was Call Me Maybe.
1: Top 4000 file.
0: Dit is Radio 10 met Sophie B. Hawkins zometeen. Eerst open ik de top 4000 file van een band die zijn naam bij elkaar heeft geraapt uit de voornamen van twee Amerikaanse bluesmuzikanten. Namelijk Pink Anderson en Floyd Cancel. Pink Floyd dus. Opgericht in 1965 en uitgegroeid tot een van de grootste en invloedrijkste rockbands aller tijden. Ze staan met vier hits in de top 4000. En dit zijn ze.
2: 891.

en hun hoogste notering als laatste. Comfortably Numb op 64. En deze draai ik helemaal voor je. Het is een liedje dat altijd opduikt in lijstjes met de mooiste liedjes ooit. En dat is niet voor niks. Pink Floyd is bij 10. And Wish You Were Here.

Radio 10, Dancing in the Moonlight uit 2000. Toploader was trouwens niet de eerste. De Amerikaanse band King Harvest had er in 1972 namelijk al een hit mee. En toen klonk het zo. Een sfeertje meteen, dat was Dancing in the Moonlight. Je luistert naar Radio 10 op zondagavond, de top 4000 classics, met straks na 11 Whitney Houston en Boudewijn de Groot. En eerst de gebroeders Gibb. Die werden in 1977 gevraagd om wat liedjes te schrijven voor een nieuwe film. Nou, ze hebben het script nog niet eens gelezen, maar ze gokken erop dat er ergens wel een liefdescène in zal zitten. En dus schrijven ze dit liedje. Bedoeld voor zangeres Yvonne Elliman, tot hun manager Robert Stickwood zei: doe deze maar lekker zelf. Die film is trouwens Saturday Night Fever. Dit zijn de Bee Gees, Bettine. And how deep is your love?

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18 plus.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden een topfunctie voorstelde bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij zomergasten. Ze kreeg de topfunctie niet, maar daar heeft ze niet om getreurd. Mede daardoor kwam ze namelijk in de Nederlandse politiek terecht, onder andere als D66-leider en minister. In Guinea, in West-Afrika, zijn tientallen doden gevallen omdat een vuilnisbelt instortte. Meerdere huizen werden bedolven onder een berg afval. Het dodental staat nu op 30, maar lokale autoriteiten denken dat dat nog verder oploopt, omdat er ook nog tientallen gewonden zijn. De instorting gebeurde na dagen van zware regenval. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, wordt voorzitter van een voetbalclub. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zei hij bij de bekendmaking. Wiels gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Nu speelt de club op amateurniveau. En tennisser Robin Haas heeft naast zijn eerste titel gegrepen in het dubbelspel van de Masters-toernooi. Hij en zijn Duitse partner Fransen verloren de finale in Cincinnati, Amerika, met 6-4, 2-6 en 10-7. Het had zijn eerste titel van het jaar kunnen worden en de 11e in totaal. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is fris met temperaturen ver onder de 10 graden. Ook kan er mist ontstaan. Morgen veel zon en net iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
0: topervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: In de meest bergachtige Grand Tour van het seizoen is de uitdaging niet hoe ver, maar hoe hoog. Kijk La Vuelta op Eurosport met elke etappe live op HBO Max.
18: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
19: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: Een van de mooiste liefdesliedjes van ons land. En het is geschreven door een ander, maar wel voor dezelfde vrouw. Hoe zit dat? Nou, tekstschrijver Lennart Nijg schreef het in 1973... namelijk voor zijn toenmalige geliefde Anja Bak. Rob de Nijs die nam de eerste versie op. Jaren later trouwde de beste vriend van Lennart, Boudewijn de Groot, met diezelfde Anja. En die nam toen alsnog zelf een versie van haar op. Dat is nog eens liefde. Als single deed het niet zoveel, maar in de top 4000 staat het op nummer 14... en daarmee is het de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat in de lijst. Je hoorde Avond. 11 uur geweest op zondagavond, Radio 10... met het laatste uur van de Top 4000 Classics. Daarin zometeen Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. En straks een jarige Job uit Schotland. Dat wordt dus proosten met een glas whisky. Eerst gaan we naar Tokio. Het is april 1978 en 4 Amerikanen stappen uit het vliegtuig. Gewoon achterin in economy, want ze hebben geen cent te makken. In eigen land heeft nog nooit iemand van ze gehoord. Hun albums zijn alle drie geflopt. Maar op het vliegveld in Tokio staan duizenden gillende fans op ze te wachten. Want in Japan zijn hun albums, zonder dat ze er zelf ooit geweest zijn, allemaal goud geworden. Ze geven 2 concerten en een opname daarvan brengen ze ook uit in Amerika. En dit keer lukt het wel om in eigen land te scoren. I want you to want me. Dit is Cheap Trick, Betty.
1: I want you to want me.

Dit liedje is een stuk ouder dan de meeste mensen denken. Braziliaan Jorge Ben die schreef het in 1963... en Sergio Mendes die maakte het 3 jaar later wereldberoemd. 40 jaar daarna haalde diezelfde Sergio Mendes de Black Eyed Peas erbij... en toen brulde iedereen weer mee. Dat was Mash Canada. Radio 10 heb je aanstaan met nog zo'n 3 kwartier top 4000 classics voor de boeg. Daarin zometeen Whitney Houston. En eerst een jarige Job. Edwin Collins uit Edinburgh wordt vandaag namelijk 67. Hij begon in de punktijd bij de Schotse band Orange Juice. En toen hij solo ging, bouwde hij het liedje dat je zo meteen hoort zelf in elkaar. Nou, het ritme heeft hij niet zelf gespeeld, dat heeft hij namelijk gejat hiervan. Dit is 1, 2, 3 van Len Barry uit 1965. Nou, Edwin knipte het drumritme eruit en zette dat onder zijn eigen liedje. En die vibrafoon die je er doorheen hoort tinkelen... die wordt dan weer bespeeld door Paul Cook, de drummer van de Sex Pistols. Ja, we schenken een glas whisky in voor Edwin Collins uit Schotland. Dus je hoort hem nu in de top 4000 classics van Radio 10 met A Girl Like You.

Eerder vanavond hoorde je George Benson, die in 1977 de eerste versie zong van The Greatest Love of All. Zij maakte er 8 jaar later een wereldhit van. 23 keer staat ze in de top 4000 en dit is haar hoogst genoteerde op 17. Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Je luistert naar de top 4000 classics van Radio 10 met The Beach Boys zometeen. En straks een zangeres die diep ongelukkig was door haar eerste album, ach gossie. En deze komt eraan.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de advies.

0: Is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op al onze merken zoals Scotch & Soda en Guess.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Yo, Albert Jan Sluis.
16: Super dat je erbij bent. Zometeen hoor je de Beach Boys. Pink komt eraan met Just Like a Pill. Eerst And the Beat Goes On. Dit zijn de

0: Dit liedje duurt nog geen 2 minuten en dat was genoeg.
1: Top 4000 Classics.
0: Voor hun allereerste nummer 1 in Amerika. En daar kwamen ze terecht op 4 juli 1964. Het is dus de meest Amerikaanse band die er bestaat, want ze kwamen op 1 op Independence Day, onafhankelijkheidsdag dus. En dat in een jaar waarin de Beatles alles en iedereen wegvaagde. Die hoorden The Beach Boys en I Get Around. Radio 10 op zondagavond de Top 4000 Classics met zometeen nog Peter Gabriel in duet met Kate Bush. En eerst een zangeres die diep ongelukkig was. En dat terwijl ze net 2 miljoen albums had verkocht. Nou, waarom was ze dan zo ongelukkig? Nou, omdat ze het gevoel had dat die plaat helemaal niet van haar was. De platenmaatschappij wilde namelijk dat ze R&B zou zingen en daar ook verder mee zou gaan, maar daar had ze helemaal geen trek in en ze zeurde net zo lang tot het label overstag ging en ze zelf een heel ander album mocht maken samen met de mensen waar ze graag mee wilde samenwerken. Dat album heet Misunderstood en dit was 1 van de 4 hits die er vanaf kwamen. Ik heb het over Pink en Just Like a Pill.

Radio 10 en de Engelse soulband Incognito samen met een legendarische zangeres die je misschien ook wel kent van deze hit. Lekker, hè? Ja, de naam van deze zangeres is Jocelyn Brown. Je hoorde haar dus samen met Incognito. Always There. Het is bijna 12 uur. Tot zover de Top 4000 Classics voor vanavond. Morgenavond is er een nieuwe vanaf 9 uur. En dan nu naar Londen 1968. Paul McCartney rijdt naar Weybridge om te kijken hoe het gaat met Julian, het zoontje van John Lennon. John en de moeder van Julian zijn net uit elkaar en Julian heeft het daar niet zo makkelijk mee. Nou, Paul die schrijft een liedje voor hem en een paar dagen later speelt hij dat liedje voor aan John en zijn nieuwe liefde Yoko Ono. Die zijn diep geroerd, maar ze denken dat het over hen ging. En dat was dus niet zo. Dit is het eindresultaat. Hey Jude.

0: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Libri
1: Vuurwerken. NL.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: De KNVB gaat zijn eigen regels rondom vuurwerkincidenten nog een keer goed bekijken. Vanmiddag raakten 5 supporters gewond door vuurwerk bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op, maar de wedstrijd ging toch door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. In Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen, is een 49-jarige man overleden na een steekpartij. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer doen voor de man. De politie heeft de 46-jarige man opgepakt, maar het is nog niet bekendgemaakt of dit de dader is. Oekraïne zat volgens president Zelensky niet achter de sabotage van de Nord Stream gasleidingen 4 jaar geleden. Hij zegt dat nog een keer nadat justitie in Duitsland vorige maand zei dat Oekraïne wel de opdracht gaf voor die aanval. Woensdag werd in Kroatië ook een Oekraïense verdachte opgepakt. En in Washington D.C. heeft president Trump vanmiddag het startsein gegeven voor een autorace door het stadscentrum. Die wordt gehouden omdat Amerika 250 jaar onafhankelijk is. Trump maakte eerst zelf een rondje over het circuit in zijn gepantserde limousine. Daarna zwaaide hij met de groene vlag om de wedstrijd te laten starten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is koud, ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Morgen schijnt de zon en wordt het warmer dan vandaag, 20 tot 24 graden.
2: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: In Ridderkerk is een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong samen met haar baby in paniek vanaf haar balkon naar beneden toen ze toevallig politie zag rijden. Volgens Rijnmond wist een speciaal zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk in de buurt te arresteren. Sigrid Kaag zegt dat de VS haar 10 jaar geleden vroeg of ze wilde solliciteren voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Dat vertelde ze bij Zomergasten. Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat Nederland vooral met andere dingen bezig was. Mede daardoor rolde ze uiteindelijk de Nederlandse politiek in. Onder andere als leider van D66. Israël waarschuwt voor zwaardere aanvallen en ontruimingen in Gaza als er nog meer vliegers, ballonnen of drones opstijgen. Dit weekend doken er 4 vliegers op, waarschijnlijk uit Gaza. Die hadden geen explosieven, maar waren volgens het leger toch een bedreiging. Met zulke dingen zijn namelijk eerder wel aanvallen gedaan. En de eigenaar van de Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde en aan 41 mensen het leven kostte, is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Het echtpaar wordt vervolgd voor het drama in hun bar en wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van de brand. Het Radio 10 weer door Weer Online. De temperatuur komt vannacht niet boven de 10 graden uit. Morgen is het overal zonnig en met 20 tot 24 graden iets warmer dan gisteren.
1: Vanaf 31 augustus nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Radio 10.

0: De woningnood moet worden opgelost met het bouwen van nieuwe woningen, niet met het ombouwen van al bestaande panden. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die bijvoorbeeld kantoren wil veranderen in woningen. Dat ombouwen levert steeds minder nieuwe woningen op. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 12 migranten overleden nadat hun boot zonk. Naar 2 andere passagiers wordt nog gezocht. In de stad waar de meeste migranten vandaan kwamen, braken grote protesten uit tegen de leefomstandigheden in het gebied. De gebruikte route via de Middellandse Zee is een van de dodelijkste ter wereld. Een grote natuurbrand in Nevada, Amerika, breidt zich razendsnel uit. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en mogelijk verdubbelt dat aantal nog. Ook werd er een ziekenhuis geëvacueerd. Het is er heet, droog en er staat veel wind. Dat maakt het werk van de brandweer enorm moeilijk. En de componist van meerdere K3-hits, Miguel Wiels, maakt een opvallende carrière-switch. Hij wordt voorzitter van een voetbalclub. Hij gaat aan de slag bij de oudste voetbalclub van Gent, die vroeger ook op het hoogste niveau speelde. Dat wilde hij stiekem al heel lang, zegt hij. Nu speelt de club op amateurniveau. Het radioteam weer door Weer Online. In het binnenland kan het mistig zijn en het is koud. Ruim onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het wordt rond de 20 à 24 graden.
1: Vanaf 31 augustus, nieuw op Radio 10. Radio 10 staat op. De ochtendshow met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Radio 10.